Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze hier van achteren.
2: Ja.
1: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien, snap je bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bij een aanrijding tussen een stadsbus en een auto in de Waterwijk in Almerestad is de buschauffeur gisteravond licht gewond geraakt. En er komen geen verkeersdrempels op bedrijventerrein Poldervlak in Almere buiten. Het is te duur. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie, de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Muiden en Almere Oostvaart. Het is een afrit afgesloten. Dat komt na een ongeluk. Dat is alles op dit moment. Er zijn ook nog geen flitsers gemeld. Maar zie je een flitser, die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: TK is voorbij voor Oranje. Marokko trok aan het langste eind bij strafschoppen. Dus, en we hebben nog. Ja, het is allemaal net gebeurd, hè, Jolien?
1: Het is net gebeurd. Mijn hartslag, net gebeurd. Mijn bloeddruk.
4: Ja?
1: Nederland kwam natuurlijk met 1-0 voor.
4: Ja.
1: Nou, je dacht ze gaan het redden. Maar in de allerlaatste minuut wist Marokko de 1-1 te maken.
4: Je zou denken dat is een Duits dingetje. Maar de Duitse dingetjes zelf zijn er ook uit.
1: Ja, dat kunnen de Marokkanen dus ook.
4: Ja,
1: en toen kwam er een verlenging. Daarom werd niet gescoord. Nou ja, dan heb je dus strafschoppen. En
4: dat is moeilijk.
1: Jawel. Nou, oranje en strafschoppen, ik zei meteen tegen jou.
4: Palen en latten.
1: Gaat Nederland niet winnen. Nou, dat is helaas uitgekomen. Het is over en uit. Wij gaan al het oranje hier weghalen uit de studio.
4: Als je meekijkt, weet je dat onze studio gezellig versierd is met oranje materiaal. Dat kan nu weg. Er liggen hier voetbalveld. Doe jij intussen wat
1: verder? Dat gaan wij allemaal weghalen. Want we zijn er dan ook wel meteen klaar mee, kan ik je zeggen.
4: Ja, daarom.
1: Maar wat hebben we in het nieuws? De huishoudelijke hulp in Almere staat onder druk.
4: Die bal kan die ook weg?
1: Als je mij nou even laat uitpraten, dan kan ik zeggen wat we in het nieuws hebben, Leo.
4: Ja, maar die bal die moet naar het trainingshok. Ja, hij is nog wel lekker opgepompt trouwens.
1: Ben je klaar?
4: Nee, ik heb nogal veel.
1: Ja, maar ik wil even vertellen wat we in het nieuws doen.
4: Oh, sorry. Ja. Vertel.
1: De huishoudelijke hulp in Almere die staat onder druk. Het gemeentebestuur heeft bezuinigingen aangekondigd. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe pakt dat uit? Nou, onze verslaggever gaat meehelpen. Nou, Leo, praat door. Dag.
4: Ja. Hoi.

0: Days van Simon Webb. Het is 6:07. Dinsdag 30 juni. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Almere gaat bezuinigen op de huishoudelijke ondersteuning. Ja, die helpt mensen die het huishouden niet meer zelf kunnen doen.
0: Ja, met die hulp kunnen Almeerders met een klein beetje hulp toch nog zelfstandig blijven wonen.
2: Ik begin maar vast met het bed afhalen.
3: Dit is ondersteuner Stephanie. Ze gaat zo'n 4 uur per week langs bij haar Almeerse cliënt Francina om te helpen met het huishouden.
4: Op maandag 3 uurtjes en op donderdag 1 uurtje. Dus dat is maar heel minimaal om eigenlijk bij mij netjes en schoon te kunnen blijven laten zitten.
2: Zo, in verband met de tijd doen we altijd een korte was.
3: Maar die ondersteuning is meer dan alleen stofzuigen of de was doen.
2: Je hebt ook een sociale rol. Mensen willen even praten. Ze hebben een week. Wat hebben ze meegemaakt? En dat lucht hun ook op. En als je dan niet kan of niet komt, ja, dan hoor je toch altijd wel een beetje een teleurstelling in hun stem.
3: Door de bezuinigingen krijgen Almeerders netto zo'n 20 minuten minder hulp per week. En daardoor kunnen dingen wegvallen.
2: Dat was sowieso. Hè? Want dat is ook één ding. Want ja, je bent toch bezig. Voordat je de was aan hebt, ben je zo al misschien een kwartier verder. Dus dat gaat al niet. Dat gaat al niet. Dus moet ik aan mevrouw vragen. Ik kan er wel aanzetten, maar u moet wel iemand hebben die het even ophangt voor u. Nou, we wonen hier in een ouderenzorgcentrum met aanleunwoningen. Ziet u dat de buurvrouw het dan wel kan ophangen? Dus dat zijn dingen, ja, die zullen hier weg gaan vallen dan.
3: Voor cliënten zoals Francina is die ondersteuning van groot belang.
4: Ik kan niet anders zeggen. Ik loop met een rollator, ik heb een scootmobiel. Ik heb echt hulp nodig, ja. En wat kan ik daaraan doen?
5: Dus dat voelt een beetje machteloos ook.
4: Maar weet je, ik heb het hier netjes en ik wil het heel graag netjes houden.
2: Nou kijk, ik weet wel dat er geopperd is dat de familie dan wat meer moet bijspringen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als dat kan. Zo niet. Ja, dan is het eigenlijk niet haalbaar, vind ik zelf.
3: Volgens de gemeente wordt er niet bij iedereen gekort. Er zou goed gekeken moeten worden waar de zorg minder zou kunnen. Maar toch maakt Francina zich zorgen.
2: Ik wou dat ik de oplossing had, maar ook die heb ik niet, nee. Nee.
4: En dan ben ik nog blij, en dat mag ik misschien niet zeggen, dat ik Stephanie heb. Ik bedoel, dat is er een uit Duitsland voor mij. En ik hoop dat het wel zo mag blijven. Dat zij niet de geest gaat geven, want dan gaat mee.
2: Nou, nog even niet.
4: Nee, ik wil je niet graag missen.

0: Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Het is bijna 17:15. Ja, we moeten het er toch even over hebben, Leo.
1: Met strafschoppen eruit.
0: Met pijn in het hart. Ja, ja. Je weet gewoon, Nederland, Marokko, het begon zo mooi. Doelpunt van Gakpo. Dan denk je van, nou ja, dit heeft zo moeten zijn. Ja. Want ja, die man heeft natuurlijk een verschrikkelijke week achter de rug met zijn vriendin. Ja. Stilgeboren zoontje. Ja, en dan scoor je. Ja, dat is natuurlijk het was een fantastisch scenario geweest. Maar in de allerlaatste minuut scoorde Marokko. Verlenging en dan strafschoppen. Ja, Roy Blokzijl, jij zat in de kroeg in Emmeloord. En dan weet je het eigenlijk wel als Oranje ons strafschoppen gaat beginnen.
2: Ja, dat was ook wel de sfeer in het café daar in Emmeloord. Dus zo'n 30 mensen hadden zich verzameld zo om 3:00 s'nachts. Dus dat is nou al best wel een aardige opkomst. Nederlandse fans, maar ook Marokkaanse fans. En nou ja, wat je al zei op het begin. Eerst was het een beetje matig spelen. Maar toen kwam dus die goal van... Oh ja, en toen was het natuurlijk feest. Maar ja, dat feest was vrij snel weer voorbij. Toen 1 minuut voor de 90ste minuut er nog een doelpunt inging voor Marokko.
1: Ja, ja, en toen kwam de verlenging, Roy. Hadden ze nog een beetje de moed erin?
2: Nou, je merkte echt wel dat de sfeer echt wel een beetje, nou niet omsloeg, maar meer gewoon dat mensen wat rustiger werden. Oh. Misschien komt het ook omdat het inmiddels toen al 17:00 s'nachts was, of 17:00 ochtends.
1: Ja.
2: Ja, en daar kom je natuurlijk niet om 3:00 s'nachts voor naartoe. Je wil natuurlijk dat Nederland wint, tenminste. Dat zou ik dan als Nederlandse fan hebben. Die sfeer die werd steeds kalmer. En toen kwamen we natuurlijk op een gegeven moment die strafschoppen. Nou, dat was natuurlijk spannend.
0: Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, dat merkte je ook wel in het café. Maar toen uiteindelijk, Marokko toch won met de strafschoppen. Nou, ik denk dat binnen een minuut was heel het café leeg.
0: Ja, dat snap ik wel. Dan is het ook, dan is het ook klaar. Ik heb nu ook zoiets van, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik hoef ook niks meer te zien nu. Ik ben er klaar mee.
1: Oh?
2: Nee, ik denk dat dat is denk ik gewoon zo'n natuurlijke manier van te werken of zo. Ik weet het niet. Ik heb ook vlaggetjes hangen thuis. Nou, die ga ik straks als eerste afrukken.
0: Ja, ja, alle juichjekken, feesthoeden in het oranje. Het kan allemaal weer de kast in.
1: Maar ik spreek hier nu met 2 voetballiefhebbers. Het is toch ook een mooi spelletje om van andere landen te zien? Of hoeft dat dan ook
0: niet? Nee, Leo, dan snap je het niet. Nederland en strafschoppen. Het is een nationaal trauma. Het is verschrikkelijk. En weer gebeurt het. Hoe dan? Het is echt, ja.
1: Nou, hoe?
2: Wat ik heel mooi vond in het café daar in Emmeloord is dat, wat ik zei, Nederlandse fans, Marokkaanse fans. En het was hartstikke gemoedelijk, hartstikke gezellig. En het draaide echt om het potje voetbal. Oh. En onderling was het ook gewoon geen gedoe.
0: Nou, gelukkig, fijn. En inderdaad wat je zegt, nou dan toch nog een man of 30.
1: Ik heb nog even een commerciële vraag als het kan, Roy. Waren de drinkpauzes bij de voetballers nou ook de omzetmomenten voor de kastelein?
2: Nou, dan moet ik zeggen, de meeste mensen gingen dan naar buiten om even een fris luchtje te nemen, of zo, als ik het zo mag zeggen. dus dat viel wel tegen. Maar ik heb natuurlijk wel even de eigenaar nog gesproken en die zei, nou, dit soort avonden, dat zijn natuurlijk wel mooie avonden, ook voor de portemonnee.
1: Toch wel.
0: Kijk eens aan. Roy Blokzijl, onze verslaggever die in een kroeg in Emmeloord zat om alles te volgen, de verrichtingen van Oranje. Helaas, het is over en uit. Roy, dankjewel hè.
2: Alsjeblieft.
0: Nou, dan gaan wij maar meteen door met het andere nieuws.
1: Ruim 130 jaar geleden raakte de jonge schipper Hendrik Jaspers met zijn vrouw, hun 9 maanden oude zoontje en zijn vader in zwaar weer op de Zuiderzee. Het was een urenlange strijd tegen de elementen. Alleen de schipper overleefde de ramp. Hij werd gered door de lichtwachter van Schokland.
0: Ja, de tragedie kreeg een extra wrange wending toen later bleek dat een passerend schip geen hulp had geboden. Nou, dat gegeven maakte diepe indruk op theatermaker Guido Kleine van Compagnie Dakar. En hij maakte er een theaterstuk over.
3: Je moet wel qua ritme aansluiten. Dus nu, snap je? Dus je moet wel meteen tekst, maar we mogen daar in die tekst kan je dat doen.
4: Schipbreuk op Schokland is vanaf 9 juli te zien op het voormalige eiland Schokland in het Oostpolder.
5: En Hendrik en Jacoba en opa beginnen het turf uit het schip te scheppen.
4: Het verhaal over verlies, overlevingskracht en de vraag waarom hulp uitbleef vormde uiteindelijk de basis voor het theaterstuk. Guido Kleene van theatergroep Compagnie Dakar is aan het oefenen met de acteurs uit de buurt. Het wordt de 4e voorstelling die hij neerzet op Schokland.
3: We werken met professionele acteurs en 10 talenten uit het Noordoostpolder, waar we al een aantal jaar lessen mee geven. Het is heel erg leuk om mee te werken. Er zit echt een echt talent bij, zowel muzikaal als qua spelen. En je merkt ook dat er een aantal van hen inmiddels naar kunstopleidingen gaat. En de stap neemt om nou ja, werkelijk met theater verder te gaan. En als je dan terugkijkt naar 4 jaar geleden toen we begonnen, is dat echt een hele grote stap. Dus daar zijn we heel trots op en dat doen we met heel veel plezier. En je merkt ook echt dat het aan de voorstellingen een extra dimensie geeft. Dat het jongeren zijn uit de polder die dicht bij de verhalen staan en die tegelijkertijd ook de polder van nu kennen.
4: Schipbreuk op Schokland gaat over een scheepsramp van lang geleden. Demi Jeukens vindt het bijzonder om een waargebeurd verhaal van lang geleden over te brengen op publiek.
5: Ja, ik vind het wel bijzonder. Ook als een van de vrienden, Ruben, ook gewoon de muziek erbij speelt. Dan komt het wel echt binnen of zo. Dat het allemaal echt is gebeurd. Dat hier echt zee lag. Ik zie het soms ook wel aan de plantjes een beetje hier. Het is niet echt normale plantjes. Hier op deze zeebodem gewoon. Ja, ik weet niet. Het is heel bijzonder om daar ook deel van te zijn. Dat je dat mag vertellen aan mensen. En ja, het is bijzonder gewoon allemaal.
4: En waarom is het jouw passie dan om zeg maar theater te maken? Om dat over te willen brengen?
5: Nou, dat komt echt van heel vroeger al. Ik vond het altijd al leuk om op te treden. Gewoon in de woonkamer al met een microfoontje ging ik al. Kijk, jullie moeten kijken naar mij. Nou, toen ging ik op een andere theatervereniging. En daar begon ik gewoon met op het podium staan. En dit is natuurlijk heel anders, want dit is ook nog helemaal buiten. Dus het is ook weer een compleet nieuwe ervaring met toch iets brengen naar een publiek. Dus dat is gewoon wel heel gaaf.
6: Artikel 98 van het internationale scheepsrecht stelt dat elke staat die een kapitein heeft die onder haar vlag vaart.
4: De acteurs zijn bezig om de puntjes op de i te zetten. Ook Ruben Wijmega is druk aan het oefenen.
7: Er zijn nog heel veel puntjes om op de i te zetten. De i moet nog helemaal opgebouwd worden. Maar alle vertrouwen in. Het komt elke keer goed.
4: Is het veel werk?
7: Het is veel werk, ja. Maar er zijn genoeg mensen, het team is groot genoeg. En vanaf volgende week zijn we bijna fulltime hier. Nou ja, niet helemaal fulltime, maar wel elke dag op locatie. Dus dan kunnen we echt knallen, grote stappen zetten. En dan, ik ben heel benieuwd om te zien hoe het dan wordt.
1: Straks de berichten van buiten Flevoland. Niet alleen het voetbal, maar ook Helene.

0: is het WK voorbij. Paraguay schakelde de Duitsers uit met strafschoppen. En over Duitsland gesproken.
1: Dan is er nog gerechtigheid. Dus dat scheelt dan weer. En als je denkt, waarom zie ik nog oranje in de studio? Ja, we zijn druk bezig, maar ik moet even de trap erbij halen. Want sommige vlaggetjes hangen wat hoog. Dus vandaar.
0: Oké, komt goed, mensen.
1: Vanavond dan staat Helene Fischer in de Gelredome. De grootste muziekster van Duitsland. Het stadion zal vol zitten met de Duitse, ja, en natuurlijk ook Nederlandse fans. Ze heeft haar band daarom alvast maar gewaarschuwd om wat harder te spelen.
2: Ik heb mijn band, heb ik gezegd, ik warne euch schon mal vor, es wird heute laut. Das holländische Publikum ist laut, die wissen wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig richtig laut.
1: Ja, ze weten hoe ze een feestje moeten bouwen, die Nederlanders. Fischer verwacht dat de Nederlandse bezoekers luidruchtig zullen zijn.
0: Ja, festivalbezoekers laten de camping meestal niet al te netjes achter. Ook bij de TT in Assen bleven er luchtbedden, tentjes en andere kampeerspullen liggen. Jouke uit Groningen besloot een paar jaar geleden om daar verandering in te brengen.
3: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik kampeerafval gaan verzamelen. En daar maak ik weer tassen van. Nou, het mag kapot zijn en een beetje vies, want we maken het zelf ook weer schoon.
0: Er zijn onder meer tassen gemaakt van een luchtbed en van een slaapzak. En de camping van de TT is dankbaar dat het weer schoon wordt opgeruimd allemaal.
1: Dan nog wat nieuws uit de Telegraaf. Door het warme weer duikt in steeds meer delen van het land ongedierte op. Steden zetten alles op alles om ratten, muizen en andere ongewenste bezoekers te bestrijden. Toch lukt het tientallen gemeenten niet om overlast terug te dringen. Daar schrijft de Telegraaf dus over.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bij een aanrijding tussen een stadsbus en een auto in de Waterwijk in Almerestad is de buschauffeur gisteravond licht gewond geraakt. Het gebeurde rond 22:30. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de busbaan met de Lagoenstraat. De buschauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Door het ongeluk reden er langere tijd geen bussen door Waterwijk. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Vorige week waren er ongelukken met stadsbussen in Almere Buiten en Poort. De gemeente Almere gaat zo'n 2 miljoen euro...

0: bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Die krijgt minder tijd om mensen ondersteuning te bieden. Volgens de Almeerse thuishulp Stephanie betekent het werk veel meer dan alleen maar een hulp in huis.
1: Je hebt ook een sociale rol. Mensen willen even praten. Ze hebben een week. Wat hebben ze meegemaakt? En dat lucht hun ook op. En als je dan niet kan of niet komt, ja, dan hoor je toch altijd wel een beetje een teleurstelling in hun stem.
0: Er komen geen verkeersdrempels op bedrijventerrein Poldervlak en Almere Buiten. Dat kost de gemeente zo'n 40.000 euro. En dan zou het hele verkeersbudget voor Almere Buiten en haven al bijna op zijn. Volgens ondernemers op het bedrijventerrein is de verkeersveiligheid in het geding. Ze zeggen dat de gemeente had beloofd om wat te doen tegen hardrijders. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is voorbij voor Oranje. Door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74ste minuut leek Oranje lange tijd op weg naar een overwinning. Maar in blessuretijd dwong Marokko met een doelpunt de verlenging af. En daarin werd niet meer gescoord. Marokko versloeg daarna Nederland bij de strafschoppen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om ultra-fast fashion in het land te stoppen. De ultra-fast fashion bedrijven mogen straks geen reclame meer maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is er nog ruimte voor de zon, maar al snel raakt het bewolkt en vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Soms is bewolking zo dik dat er ook een spatje regen kan vallen. De temperatuur loopt op naar 23 graden. Bij het alles uit de meest matige noordenwind. De komende dagen blijft de temperatuur rond de 24 graden steken. Daarbij wisselen zon en wolken elkaar af. Woensdag en donderdag kan er ook een bui vallen.
4: Verkeersinformatie A6 Muiden-Lelystad tussen Muiden en Almere-Oostvaarders is een afrit afgesloten, dat is na een ongeluk. En de eerste file is er ook alweer op de N305. Dronten richting Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. 4 minuten langer onderweg. En straks meer over Kitty Kottie in Lelystad.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Release Me, Will van Phillips. Daarvoor hoorde je Don't Stop van Fleetwood Mac. Het is 7:20. Je luistert naar Flevoland is wakker met zometeen wat zaken die je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, na de strafschoppen van vanochtend vroeg gaan we ons maar verheugen op iets anders. We gaan naar 2030 vooruitkijken. Dan zijn de Olympische Winterspelen in Frankrijk. Maar Heerenveen doet ook mee.
0: Ja, echt superleuk.

0: I Just Might van Bruno Mars. Het is bijna 7:15. Wat heb je gemist gisteravond op radio en tv?
1: Ja, die man die vroeger bij het journaal zat, Gerry Eickhoff, die heeft een reportageserie gemaakt.
0: Die nog steeds zijn haar verft.
1: Ja. Als je weer op tv moet, moet je haar verven. Nou, natuurlijk, dat is logisch. Ongelijke behandeling heet zijn serie. En daar vraagt hij zich af hoe het gesteld is met de gelijkheid in de gezondheidszorg. En in hoeverre bepalen bijvoorbeeld culturele achtergronden, gender en inkomen een eerlijke behandeling. Nou, kraamverzorgende Aisha maakte meerdere keren mee dat vrouwen tijdens hun bevalling anders behandeld werden als ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet spraken.
2: Het was bij een bevalling en toen liep ik langs de kamers. En toen hoorde ik een vrouw, die was aan het bevallen. Die was aan het schreeuwen in het Arabisch. Niet van pijn, maar heel angstig. En toen dacht ik, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Het gaat sowieso mis bij een vrouw als je bevalt. Het is een hele gevoelige, bijzondere moment. En niemand om je heen kan je verstaan. Ik weet zeker dat die vrouw psychisch is ontdaan.
1: Aisha begon een eigen kraambureau omdat ze zag dat kraambureaus bepaalde groepen vrouwen niet aan wilden nemen.
2: Soms wordt een zwangere wel aangenomen en sommige niet. En ik heb ze ook de vraag gesteld, waar baseer je op wanneer je wel zorg levert en wanneer niet? En toen zei ze, ja, de gammele gezinnen, de taal, dat spreken wij niet, dat verstaan we niet. Sommige kraambureaus werken op bepaalde postcodes niet meer, omdat daar te moeilijk is, te zwaar, te veel complicaties.
0: Ja, ze zou je voor een tolk moeten zorgen of zo.
1: Ja, dat is het eerste wat in mij opkomt, ja.
0: Ja.
1: Een tolk. Of doelgroep dus ook weer kraamverzorgsters aannemen.
0: Het is natuurlijk heel lastig zijn. Als je de taal niet spreekt om iemand te begeleiden. Maar ja, daar zou toch een oplossing voor kunnen zijn, lijkt mij. Gisteren werd bekend dat het Olympisch schaatstoernooi van 2030 definitief wordt gehouden in Tialf in Heerenveen. Nou, hoe leuk is dat? Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. In Langs de Lijn en Omstreken zei Marianne Fransen van Schaatscafé Het Houtje dat ze er heel veel zin in heeft.
3: Het was eventjes spannend en je wil niet op de feiten vooruit lopen natuurlijk. Maar wij zijn enorm blij dat het naar Heerenveen mag komen. Dit is geweldig voor Heerenveen, voor Tialf, voor alle ondernemers. We mogen jarenlang alle generaties schaatsliefhebbers ontvangen in ons café. En dit is wel next level natuurlijk.
0: Nou, dat is het zeker. Oh, het is zo gezellig daar, joh, in dat café. Zit,
1: ben je wel eens
0: ja. En ik kan erheen fietsen, dat lukt wel. Dat is niet zo heel ver bij mij vandaan.
1: Nee.
0: Dus ik vind het is wel echt geweldig. Fransen die vertelde wat het Houtje tot schaatscafé maakt.
3: Je ziet heel veel aankleding. Er hangen ongeveer 600 paar houtjes. Friese doorlopers bij ons aan het plafond. Allemaal schaatspakken ingelijst. Alles wat te maken heeft met schaatsen en die sfeer ademen wij dan ook echt uit.
1: Ja, weet je, ik vind het ook wel milieuvriendelijk dat het zo gebeurt. Want dit ligt er toch al. En in Frankrijk zou het dan gebouwd moeten worden. En misschien daarna niet meer gebruikt.
0: Schaatsen zijn er niet heel blij mee. Die zeggen van, wij missen de sfeer, de Olympische sfeer. Dus daar kan ik ook wel inkomen.
1: Dat je niet daar bent waar het gebeurt. Ja.
0: Dus daar kan ik ook wel weer inkomen. Maar goed, aan de andere kant, je bent een beetje op eigen terrein. Dus wie weet wat voor geweldige records er geschaatst gaan worden.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.
2: Dit is Flevoland.
3: En die is lekker aan het klimmen en klauteren. Ja, dit is een soort Eiffeltoren-achtig ding, maar dan met allemaal touwen en knopen erin.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ja, we willen het gewoon. Alles wat je wil, dat gebeurt toch?
2: En dit is ook Flevoland.
5: Ieder mens wordt 's nachts wel eens wakker. Ken jij dat ook, dat je midden in de nacht wel eens wakker wordt? Ja, ja.
2: Dit is Flevoland.
4: Nou, vannacht wordt het gewoon bijna zelfs fris, wil ik zeggen, na al die plaknachten.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bij een aanrijding tussen een stadsbus en een auto in de Waterwijk in Almere stad is de buschauffeur gisteravond licht gewond geraakt. En er komen geen verkeersdrempels op bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten. Is te duur.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
12: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
11: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
13: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
11: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan van voetbal meteen maar door in de file staan. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. 6 minuten komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar afgesloten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst. 6 minuten. En de N305 Dronten richting Almere tussen de afrit Harderwijk en de N301. 4 minuten. Dat is alles. Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker.
10: Ja, noem dat maar goed.
14: Ja hoor.
10: Goh. Heel veel mensen zullen toch best wel chagrijnig zijn, denk ik.
14: Ja.
10: Nou ja, ach, weet je. Het is klaar, het is over.
14: Ja.
10: Strafschoppen, hè?
14: De vlaggen. Nou, we zijn nog niet helemaal
10: is
14: open.
10: Is nee, ik zie nog één uit de studio?
14: Eén rood-wit-blauw dingetje.
10: Nou, dan die ga ik zo snel weghalen dan.
14: En daar een oranje doekje op een pick-up. Maar het kan ook zijn om LP schoon te maken.
10: Ja, ook dat wil ik niet meer zien.
14: Oké. Okay.
10: Nee, maar ja. Het is jammer. Ze hebben hun best gedaan.
14: Ja. We gaan naar het nieuws van vandaag. De huishoudelijke hulp in Almere die staat onder druk. Het gemeentebestuur heeft de bezuinigingen aangekondigd. Hoe gaat dat in de praktijk? Nou, onze verslaggever helpt straks een handje mee.
10: Ja, je hoort het tweede en laatste deel van een theaterstuk. Dat is gemaakt na een scheepsramp op de Oude Zuiderzee, 130 jaar geleden.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost. 99 cent. Lekker fris.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Señorita Shawn Mendes en Camila Cabello. Het is 7:07. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. En ja, als je die wedstrijd nu wilt gaan terugkijken van Nederland tegen Marokko, dan wensen we je succes en heel veel plezier.
1: Heb jij dat verhaal gelezen van een vader die had beloofd aan zijn kinderen: ik maak je om 3 uur wakker. Maar hij had met zijn vrouw afgesproken: nee, we maken er 6 uur van. Dan maken ze nog een beetje.
0: En dan gingen ze de klokken verzetten.
1: En terugkijken. Maar ja, dan zit je ook in tegelijkertijd met je. Toen waren ze nog bezig met. Nee, daar waren ze er net uit.
0: Toen waren ze er net uit, ja.
1: Ja, leek me zo raar. Ik weet niet of je dat. Nou ja,
0: ja, succes. Het is een beetje een gekkige oplossing. Maar goed.
1: Almere gaat bezuinigen op de huishoudelijke ondersteuning. Die helpt mensen die het huishouden niet meer zelf kunnen doen.
0: Ja, met de hulp kunnen die mensen natuurlijk toch nog zelfstandig blijven wonen.
2: Ik begin maar vast met het bed afhalen.
3: Dit is ondersteuner Stephanie. Ze gaat zo'n 4 uur per week langs bij haar Almeerse cliënt Francina om te helpen met het huishouden.
4: Op maandag 3 uurtjes en op donderdag 1 uurtje. Dus dat is maar heel minimaal om, ja, om eigenlijk bij mij netjes en schoon te kunnen blijven laten zitten.
2: Zo, in verband met de tijd doen we altijd een korte was.
3: Maar die ondersteuning is meer dan alleen stofzuigen of de was doen.
2: Je hebt ook een sociale rol. Mensen willen even praten. Ze hebben een week. Wat hebben ze meegemaakt? En dat lucht hun ook op. En als je dan niet kan of niet komt, ja, dan hoor je toch altijd wel een beetje een teleurstelling in hun stem.
3: Door de bezuinigingen krijgen Almeerders netto zo'n 20 minuten minder hulp per week. En daardoor kunnen dingen wegvallen.
2: De was sowieso. Hè? Want dat is ook één ding. Want ja, je bent toch bezig. Voordat je de was aan hebt, ben je zo al misschien een kwartier verder. Dus dat gaat al niet. Dat gaat al niet. Dus moet ik aan mevrouw vragen. Ik kan hem wel aanzetten, maar u moet wel iemand hebben die het even ophangt voor u. Nou, we wonen hier in een ouderenzorgcentrum met aanleunwoningen. Ziet u dat de buurvrouw het dan wel kan ophangen? Dus dat zijn dingen, ja, die zullen hier weg gaan vallen dan.
3: Voor cliënten zoals Francina is die ondersteuning van groot belang.
4: Ik kan niet anders zeggen. Ik loop met een rollator, ik heb een scootmobiel. Ik heb echt hulp nodig, ja. En wat kan ik daaraan doen?
5: Dus dat voelt een beetje machteloos ook.
4: Maar weet je, ik heb het hier netjes en ik wil het heel graag netjes houden.
2: Nou kijk, ik weet wel dat er geopperd is dat de familie dan wat meer moet bijspringen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, als dat kan. Zo niet, ja, dan is het eigenlijk niet haalbaar, vind ik zelf.
3: Volgens de gemeente wordt er niet bij iedereen gekort. Er zou goed gekeken moeten worden waar de zorg minder zou kunnen. Maar toch maakt Francina zich zorgen.
2: Ik wou dat ik de oplossing had, maar ook die heb ik niet, nee. Nee.
4: En dan ben ik nog blijer, dat mag ik misschien niet zeggen, dat ik Stephanie heb. Ik bedoel, dat is er één uit Duitsland voor mij. En ik hoop dat het wel zo mag blijven, dat zij niet de geest gaat geven, want dan ga ik mee.
2: Nou, nog even niet.
4: Nee, ik wil je niet graag missen.

0: In Excess, Never Tears Apart. Het is bijna 7:15. Het is tijd voor het weer.
1: Met Floris Laveber, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarmee kunnen we afkoelen vandaag?
2: Nou,
0: niet met oranje.
1: Nee.
2: Even weer overschakelen inderdaad. Want de bloeddruk is eventjes naar beneden gegaan met het rustige weer.
0: Ja.
2: We beginnen deze dag met veel ruimte voor de zon. En we zien ook dat er wat bewolking aanwezig is boven het westen van het land. En die band met bewolking die schuift in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren over onze provincie heen. Valt denk ik niet of nauwelijks neerslag uit, maar een enkele verdwaalde regenbui is niet geheel uitgesloten. En daarbij is het vandaag aangenaam warm met 22 of 23 graden.
1: Oké, en daar blijft het ook bij dankzij die bewolking.
2: Ja, ik denk het wel hoor. Er waait vandaag een matig briesje uit het westen tot noordwesten die het gevoelsmatig een stukje minder warm laat aanvoelen. Maar voor de rest is het gewoon een hele aardige dag met veel bewolking vanmiddag. Af en toe wat zon tussendoor en dat weerbeeld houden we ook de rest van de avond vast. Er volgt een overwegend droge avond en droge nacht met ook breder wordende opklaringen en minimumtemperaturen van 15 tot 18 graden.
1: En dan de dag van morgen.
2: Ja, opnieuw een prachtige dag eigenlijk. Iets minder bewolking aanwezig is er morgen dan vandaag. Flink wat ruimte voor de zon, wat Hollandse stapelwolken die tot ontwikkeling komen. En in de loop van de middag kan er een lokale regen- of onweersbui vallen. Maar ik denk dat dat heel weinig voorstelt. En het zonnige weerbeeld gewoon de overhand heeft morgenmiddag. Opnieuw morgen temperaturen van 22 of 23 graden bij een zwak windje uit het noordwesten. En de dagen daarna is de kans op regen tijdelijk wat groter op de donderdag. Dan trekt er namelijk een zwak storingje over. Wat tijdelijk meer bewolking en een klein beetje regen met zich meebrengt. Maar vrijdag, zaterdag en zondag volgen drie overwegend droge dagen met veel ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan wat omhoog naar 22 tot 26 graden.
1: Oké, dan gaan we hier een beetje aan de hoge kanten.
2: Inderdaad, ja, en het vooruitzicht naar volgende week ziet er zelfs weer een stukje warmer uit. Die hele warme en droge lucht vanuit het zuiden lijkt zich dan weer op te dringen naar het zuiden van Nederland.
1: Ja.
2: Mogelijk krijgt ook Flevoland daar mee te maken. Volgende week staat dan in het teken van droog, zonnig en ook vrij warm zomerweer.
0: Maar gaan we dan weer over de 30 heen?
2: Ja, dat zou best wel eens kunnen hoor.
1: Oh.
2: Ik heb vanochtend een modelberekening gezien die zelfs richting de 35 graden gaat voor het zuiden van het land. Nou, hoe hoog die warme lucht gaat komen of dat daadwerkelijk ook Flevoland gaat bereiken, is momenteel nog eventjes afwachten. Maar zomerse temperaturen van 25 tot 30 graden, die kunnen we volgende week zeker weer verwachten.
1: Floris Laveber, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ruim 130 jaar geleden raakte de jonge schipper Hendrik Jaspers met zijn vrouw, hun 9 maanden oude zoontje en zijn vader in zwaar weer op de toenmalige Zuiderzee. Het was een urenlange strijd tegen de elementen. Alleen de schipper overleefde de ramp. Hij werd gered door de lichtwachter van Schokland.
0: Ja, de tragedie kreeg een extra wrange wending toen later bleek dat een passerend schip geen hulp had geboden. Nou, dat gegeven maakte diepe indruk op theatermaker Guido Kleene van Compagnie Dakar. En hij maakte er een theaterstuk over.
3: Je moet wel qua ritme aansluiten. Dus nu, snap je? Dus je moet wel meteen tekst, maar we mogen daar in die tekst kan je dat doen.
4: Schipbreuk op Schokland is vanaf 9 juli te zien op het voormalige eiland Schokland in het Oostpolder.
5: En Hendrik en Jacoba en opa beginnen het turf uit het schip te scheppen.
4: Het verhaal over verlies, overlevingskracht en de vraag waarom hulp uitbleef vormde uiteindelijk de basis voor het theaterstuk. Guido Kleene van theatergroep Compagnie Dakar is aan het oefenen met de acteurs uit de buurt. Het wordt de vierde voorstelling die hij neerzet op Schokland.
3: We werken met professionele acteurs en 10 talenten uit het Noordoostpolder, waar we al een aantal jaar lessen mee geven. Het is heel erg leuk om mee te werken. Er zit echt een echt talent bij, zowel muzikaal als qua spelen. En je merkt ook dat er een aantal van hen inmiddels naar kunstopleidingen gaat. En de stap neemt om werkelijk met theater verder te gaan. En als je dan terugkijkt naar 4 jaar geleden toen we begonnen, is dat echt een hele grote stap. Dus daar zijn we heel trots op en dat doen we met heel veel plezier. En je merkt ook echt dat het aan de voorstellingen een extra dimensie geeft. Dat het jongeren zijn uit de polder die dicht bij de verhalen staan en die tegelijkertijd ook de polder van nu kennen.
4: Schipbreuk op Schokland gaat over een scheepsramp van lang geleden. Demi Jeukens vindt het bijzonder om een waargebeurd verhaal van lang geleden over te brengen op publiek.
5: Ja, ik vind het wel bijzonder. Ook als een van de vrienden, Ruben, ook gewoon de muziek erbij speelt. Dan komt het wel echt binnen of zo. Dat het allemaal echt is gebeurd. Dat hier echt zee lag. Ik zie het soms ook wel aan de plantjes een beetje hier. Het is niet echt normale plantjes. Hier op deze zeebodem gewoon. Ik weet niet. Het is heel bijzonder om daar ook deel van te zijn. Dat je dat mag vertellen aan mensen. En ja, het is bijzonder gewoon allemaal.
4: En waarom is het jouw passie dan om zeg maar theater te maken? Om dat over te willen brengen?
5: Nou, dat komt echt van heel vroeger al. Ik vond het altijd al leuk om op te treden. Gewoon in de woonkamer al met een microfoontje ging ik al. Kijk, jullie moeten kijken naar mij. Nou, toen ging ik op een andere theatervereniging. En daar begon ik gewoon met op het podium staan. En dit is natuurlijk heel anders, want dit is ook nog helemaal buiten. Dus het is ook weer een compleet nieuwe ervaring met toch iets brengen naar het publiek. Dus dat is gewoon wel heel gaaf.
6: Artikel 98 van het internationale scheepsrecht stelt dat elke staat die een kapitein heeft die onder haar vlag vaart.
4: De acteurs zijn bezig om de puntjes op de i te zetten. Ook Ruben Wijmega is druk aan het oefenen.
7: Er zijn nog heel veel puntjes om op de i te zetten. De i moet nog helemaal opgebouwd worden. Maar alle vertrouwen in, het komt elke keer goed.
4: Is het veel werk?
7: Het is veel werk, ja. Maar er zijn genoeg mensen, het team is groot genoeg. En vanaf volgende week zijn we bijna fulltime hier. Niet helemaal fulltime, maar wel elke dag op locatie. Dus dan kunnen we echt knallen, grote stappen zetten. En dan, ik ben heel benieuwd om te zien hoe het dan wordt.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Het is 7 minuten voor 7:30. Wat nieuwszaken van buiten deze provincie.
1: Oranje is uitgeschakeld op het WK, heb je vast meegekregen. Na een spannende reeks penalties won Marokko. De wedstrijd verliep moeizaam. Oranje scoorde pas in de 72e minuut.
2: Weghorst verlengd. Dat is zijn eerste moment geweest. Weghorst verlengd op Summerfield. Summerfield wordt eruit gehaald. Daar gaat hij! Ja! Goal! Cody Gakpo! Het is 1-0 voor Nederland!
1: Ja, het leek er dus even goed uit te zien voor Nederland, maar in de blessuretijd werd het 1-1. Na verlenging kwam het dus aan op strafschoppen en was het voorbij voor Oranje. Ook de Duitsers liggen eruit, ook na strafschoppen tegen Paraguay.
3: Wieder der dritte Matchball für Paraguay. Keine Ahnung, macht's! Aus! Schluss! Vorbei! Deutschland fährt nach Hause! Es ist unglaublich!
1: Tijd voor een nieuwe bondscoach, kopt de krant Die Welt, maar daar wil Nagelsmann nog niets van weten.
0: Ja, het heeft dat nou voor zin?
1: Ja, zo gaat het nog altijd. Het is altijd makkelijker dan die andere helft.
0: Dat is waar. Vanavond staat Helene Fischer in de Gelredome, de grootste muziekster van Duitsland, is zij. Het stadion zal vol zitten met Duitse, ja, natuurlijk ook Nederlandse fans. Ze heeft haar band alvast gewaarschuwd om extra hard te spelen.
4: Ik heb mijn band, heb ik gezegd, ik warne euch schon mal vor, es wird heute laut. Das holländische Publikum ist laut, die wissen wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig wittig laut.
0: Fischer verwacht dat de Nederlandse bezoekers luidruchtig zullen zijn en een flink feestje gaan vieren.
1: Festivalbezoekers laten de camping meestal niet al te netjes achter. Ook bij de Titi in Assen bleven er luchtbedden, tenten en andere kampeerspullen liggen. Jouke uit Groningen besloot een paar jaar geleden om daar verandering in te brengen.
5: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste

0: sneltest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Flevoland met het regionieuws.
2: Bij een aanrijding tussen een stadsbus en een auto in de Waterwijk in Almerestad is de buschauffeur gisteravond licht gewond geraakt. Dat gebeurde rond 22:30. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de busbaan met de Lagoenstraat. De buschauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Door het ongeluk reden er langere tijd geen bussen door Waterwijk. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Vorige week waren er ongelukken met stadsbussen in Almere Buiten en Poort. Op de Drontemeerdijk bij Dronten is vanochtend rond 16:50 een bestelbus uitgebrand. Toen de brandweer aankwam, stond het busje al helemaal in brand. De bestuurder wist op tijd uit het busje te komen en bleef ongedeerd. En de gemeente Almere gaat zo'n 2 miljoen euro bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Die krijgt minder tijd om mensen ondersteuning te bieden. Volgens de Almeerse thuishulp Stephanie betekent het werk veel meer dan alleen een hulp in huis.
3: Je hebt ook een sociale rol. Mensen willen even praten. Ze hebben een week. Wat hebben ze meegemaakt? En dat lucht hun ook op. En als je dan niet kan of niet komt, ja, dan hoor je toch altijd wel een beetje een teleurstelling in hun stem.
2: Er komen geen verkeersdrempels op bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten. Dat kost de gemeente zo'n 40.000 euro. En dan zou het hele verkeersbudget voor Almere Buiten en haven al bijna op zijn. Volgens ondernemers op het bedrijventerrein is de verkeersveiligheid in het geding. Ze zeggen dat de gemeente had beloofd om wat te doen tegen de hardrijders. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon. Zeker één supporter is opgepakt. Nederland speelde met 1-1 gelijk, maar verloor van Marokko na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekening. In Frankrijk is een wet aangenomen tegen Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die zijn volgens de Franse politiek niet duurzaam.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze dinsdagochtend met veel zonneschijn, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het westen toe. In de middag krijgen we een mix van veel wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn tussendoor en op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 of 23 graden en hierbij waait er een zwakke tot matige bries uit het westen.
6: Verkeersinformatie: files op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette, 8 minuten. De rechte rijstrook is voor Lunette afgesloten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek, 7 minuten. En de N307 Hoorn-Kampen tussen Enkhuizen en Bataviastad, 4 minuten. Schonendijk natuurlijk. Flitsers, die mag natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan je hersenen in de ruststand als je AI gebruikt.
7: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: 8 minuten over 7:30. Fame hoorde je van Irene Cara.
1: Een nepvideo van een redacteur van nu.nl werd afgelopen week zo'n 300.000 keer bekeken op TikTok. In die nepvideo vertelt de journalist dat het 55 graden wordt. Ja, op die TikTok-pagina stonden ook video's van presentatoren van de NOS en van WNL.
0: Ja, nou, techbedrijven hebben daar wel regels voor, maar die blijken toch moeilijk te handhaven. AI-specialist Sonny de Leeuw uit Lelystad, die is weer bij ons in de studio. Laat zijn licht hierover schijnen. Sonny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, daar kun je eigenlijk niks tegen doen, toch? Tegen dit soort nepvideo's of deepfake-video's, zoals het ook wel heet.
2: Ja, het is een hele lastige. Het is niet zomaar even, we bedenken een algoritme en het is er allemaal uit. Dit bestaat al meer dan 4 jaar. En eigenlijk vanaf het begin merk je al, bedrijven zijn er mee bezig om hier dingen tegen te doen. 4 jaar geleden zijn er al mee begonnen. TikTok, Meta, allemaal zijn ze gaan zeggen, we gaan er algoritmes voor bedenken om dat eruit te halen. Maar tot de dag van vandaag is het gewoon nog niet succesvol gelukt. Want het is ook gewoon een kat-en-muisspel. Je maakt een deepfake en daar zijn er bepaalde programma's voor om het te doen. Dan komen algoritmes. Nou, en dan gaan de hackers of de mensen die daar die deepfakes maken ook weer nieuwe technologieën voor bedenken om weer dat te omzeilen.
0: Oh.
2: Dus het is gewoon heel lastig om dat te verbieden.
0: Ja, want ik las dat bijvoorbeeld ook wel geprobeerd is om dan een watermerk te gebruiken.
2: Ja.
0: Door in beelden. Maar dat wordt ook weer omzeild dan dus.
2: Ja, kijk, het is de vraag van waar worden die deepfakes gemaakt? Er zijn tientallen, al niet honderden programma's voor waarmee je dat kan doen. En sommige van die programma's die hebben bijvoorbeeld ingevoerd dat je geen stemmen meer kan klonen. Of dat je geen gezichten meer van bekende mensen kan overnemen. Sommige goede, betere tools die in de markt ook commercieel gebruikt worden, die hebben dat ingevoerd. Maar je hebt altijd ook weer die black market type deepfake generators.
1: Maar goed,
2: die gaan we natuurlijk niet doen.
1: Dan komen we bij de achteloze kijker die zit TikTokken. En dan is de vraag, kan ik het nog herkennen? Want ze worden steeds beter.
2: Eerlijk gezegd, normaal gesproken wil ik heel graag heel leuk nieuws vertellen, maar het is gewoon een hele lastige. Ik zelf heb er best wel een getraind oog voor. Ik heb ze ook zelf gemaakt. Dan niet voor zulke dingen om mensen op te lichten of wat dan ook. Maar als leuke grapjes in de lezingen die ik doe. Het feit is dat je gewoon binnen 2 minuten kan je gewoon een deepfake maken. Van wie zijn stem dan ook en wie zijn gezicht dan ook. Maar de techniek de afgelopen 4 jaar is alleen maar beter en beter aan het worden. En eerlijk gezegd, ik denk dat ik ook best wel een aantal keer ergens heb gescrolld en een deepfake voorbij heb zien komen en heb gedacht dat het echt is.
0: Ja,
2: het. Normaal gesproken zag je het aan de lippensynchronisatie wat niet helemaal goed ligt. Of de klemtonen die niet helemaal goed liggen. Mm-hmm. Daar kun je het soms aan herkennen. Maar de echt goede deepfakes kun je echt niet meer herkennen op dit moment.
0: Nee, dat is dus heel lastig. Kijk, in dit geval, nou ja, iemand die vertelt dat het 55 graden wordt. Nou ja, aan de hand van de inhoud van de informatie kun je dan nog wel afleiden van, nou, dit kan niet kloppen. Maar ja, je kunt er natuurlijk donder op zeggen dat er veel meer van die nepvideo's gaan komen.
2: Ja, zeker. Zeker. En dat is ook weer iets waar we het vorige keer over hebben gehad. Als het internet zo overspoeld gaat worden met nepfilmpjes. Ja, waar ligt de waarde dan nog op een gegeven moment als je niet meer kan onderscheiden wat echt is en wat nep is?
0: Ja, dat
2: dus
0: is
2: dat
0: heel
2: is
0: lastig.
2: Echt wel een serieus probleem.
0: Nou ja, en zeker omdat steeds meer mensen natuurlijk alleen hun nieuws halen. Nou ja, van die social, bijvoorbeeld van TikTok.
2: Ja.
0: Dus misschien is dat een tip van kijk breder.
2: Ja, of misschien moeten we weer met z'n allen weer wat meer in het echt gaan praten.
0: Ja.
2: En is dat de enige optie?
1: Ja, aan de andere kant, ik begon met het verhaal van iemand van nu.nl. Als ik op nu.nl zelf zit, dan neem ik aan dat ik de goede video te pakken heb.
2: Neem ik aan van wel, ja.
1: Ja, daarom.
2: Ja.
1: Als je zo'n video ziet en je denkt van, hé, dit ben ik niet, maar ik ben het wel. Wat moet ik dan zijn om dat weg te krijgen?
2: Ja, sowieso op het platform zelf. Dan heb je altijd meestal de 3 bolletjes waar je het kan rapporteren.
1: Oh, ja.
2: Dat is in ieder geval de eerste stap. Voor de rest kan je dan nog verder kijken of op de andere platforms of het ook geplaatst is. En dan moet je het altijd bij die specifieke social media site eraf halen.
1: Oké, okay, kan nog een heel karwei zijn als het op 5 plekken staat.
2: Ja. Ja, ik hoor dat het best wel gedoe is.
0: Ja. Zucht. Ja. Sonny, we willen het ook nog met jou hebben over nieuwe, strengere tabakswetten die eraan zitten te komen.
2: Ja.
0: Nou ja, Philip Morris, tabaksfabrikant, die denkt van ja, dat willen wij wel een beetje beïnvloeden. Want die willen die strengere wetten natuurlijk niet. Dus hebben ze op slinkse wijze gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Zij probeerden dat te beïnvloeden. Ze hebben een AI-tool gebruikt. Die hebben ze gebruikt in berichten, zogenaamd. Dat die verstuurt naar Brussel. Doe dat nou niet.
1: Ja. Om de mensen in Brussel die erover beslissen te beïnvloeden.
0: Ja, ja, precies.
1: En dat gaat automatisch, AI.
0: Dat zijn dus zo. Niet echte berichten.
1: Nee, nee.
0: Het CDA heeft al gezegd, dit mag niet, is vals spelen.
2: Ja.
0: Ja, is dat zo of mag dit nog net? Zijn dit een beetje de mazen van de wet?
2: Ja, wat ik ervan begrepen heb, is dat ze van die QR-codes hadden opgeplakt bij allerlei van die tabakwinkels.
1: Oh.
2: Dat mensen konden scannen en meer keuzevragen konden invullen. En op basis van die meer keuzevragen werd er dan een berichtje voor jou gemaakt die direct doorgestuurd kon worden. Maar wat ze dus hebben gedaan, net zoals je aan ChatGPT een vraag kan stellen, ik wil dat je voor mij een brief gaat schrijven, maak het informeel, maak het formeel, maak het op deze toon, op deze toon. Zij hebben waarschijnlijk gewoon in die prompt die daarachter zit van die QR-code, hebben zij gezet, maak het altijd positief en voor deze regels. Een beetje genuanceerd en met in de ik-vorm geschreven, et cetera, et cetera. Zodat het lijkt op een persoonlijk geschreven bericht, maar altijd op een meer positieve wending.
1: Okay.
2: Dat is waarschijnlijk wat er is gebeurd. Dat weet ik eigenlijk vrijwel zeker. En zo lijkt het alsof al die mensen zelf iets hebben geschreven, ook vanuit hun eigen naam. Maar dat is dus gewoon op basis van die meer keuzevragen. En hebben zij dat weten te omdraaien tot altijd een positieve reactie. En ja. Dat is gewoon niet eerlijk eigenlijk.
0: Nee, precies. Want het CDA is vals spelen, dat kan zo niet.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je zo'n tabakzaak en je doet een QR-code en je doet dat even, dat je dat sneller doet dan dat je zelf een e-mailadres gaat opzoeken van een Europarlementariër en over de tabak gaat lopen beginnen. Dus het aantal e-mails zal ook wel meer zijn. Maar goed, even nog wat anders. Naar de hersenpan. Die schijnt een beetje lui te worden als je veel AI gebruikt. Blijkt uit onderzoek. Hebben ze een punt, de onderzoekers?
2: Ja, ze hebben een punt. Want het is ook gewoon bewezen dat dat bij heel veel mensen het geval is. Maar hoe ik het zelf altijd vergelijk is dat je gewoon een Formule 1 auto hebt. En dan heb je drie type mensen. Je hebt de type mens die gelijk op de rem trapt en die helemaal niet gaat rijden met AI. Je hebt de mensen die alsnog in die auto stappen, maar uiteindelijk crashen. Nou, dat zijn dus de mensen die hun hersenactiviteit een stukje minder worden.
1: Oh, ja.
2: En je hebt ook de mensen die wel weten hoe ze de auto moeten besturen. En die juist veel meer vaart kunnen maken. En dan Max Verstappen gaan worden vanaf daar. En ik geloof dat het niet per se aan de technologie zelf ligt. Dat AI jou dommer maakt. Maar de manier hoe mensen AI gebruiken maakt ze dommer. Dus ik vind dat er een heel stuk meer gedoseerd ook moet worden. Over hoe je AI wel effectief kan gebruiken. Bijvoorbeeld ook hoe dat in, als het goed is, Zwitserland gebeurt, waar we het destijds over hadden. Dat ze op de scholen, op de lagere scholen, een speciale versie van ChatGPT hebben die niet direct het antwoord geeft. Dat is bijvoorbeeld een manier hoe je dat een stukje beter kan maken.
0: Ja, dus doe het eerst zelf. Of schrijf eerst iets zelf. En dan kun je daarna altijd nog vragen van, goh, check dit op feitelijke onjuistheden, op zinsopbouw, dat soort dingen. Maar dat je hem eerst in basis zelf maakt, dat.
2: Ja, kijk, er zijn heel veel verschillende soorten manieren om AI effectief te kunnen gebruiken. Wat in ieder geval een hele belangrijke skill is, wat sowieso bij de mens gaat blijven en wat we moeten blijven doen, is dat je alsnog de visionair bent die weet waar de AI, in welke richting die opgestuurd moet worden. En je moet contextbreed begrijpen van waar wil je nou eigenlijk naartoe werken. En daar dan ook de juiste vragen in weten te stellen in plaats van de antwoorden te onthouden. Want vroeger moest je de antwoorden onthouden en dan was je slim.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar nu moet je de juiste vragen weten te stellen.
1: Oh.
2: En dat is gewoon een hele mindshift die er nu aan de gang is. En daar moeten wij mensen zich ook op gaan aanpassen. En dan geloof ik dat we wel de goede kant op gaan. En dat onze hersenactiviteit niet minder gaat worden. Maar dat we juist veel productiever gaan worden. En nog steeds stappen kunnen gaan maken.
0: En daarom is het dus juist heel belangrijk dat ze op die basisschool daar al mee beginnen.
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Helemaal niet verbieden, maar juist wel gebruiken. En hoe je het effectief kan gebruiken.
0: Ja, op een slimme manier ermee omgaan.
2: Ja.
0: Sonny, dank je wel weer.
2: Graag gedaan.

0: Kingdom of Fear, Cameron Withcomb. Het is 8:10. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Een goede Fries is natuurlijk tweetalig. Maar Heerenveen moet in 2030 drietalig zijn. Waarom dat is, hoor je zo.
0: Na de muziek van de Beatles, Day Tripper.

0: minuten voor acht is het. We gaan naar de zaken gisteravond op radio en tv.
1: Gerry Eickhoff is weer op televisie. Vroeger van het NOS-journaal en heeft een reportageserie gemaakt over ongelijke behandeling. Nu ging hij kijken in de ongelijke behandeling in de gezondheidszorg. In hoeverre bepalen culturele achtergrond, je gender of je inkomen een eerlijke behandeling? Nou ja, kraamverzorgende Aicha, die maakte meerdere keren mee dat vrouwen tijdens hun bevalling anders behandeld werden als ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet spreken.
2: Het was bij een bevalling en toen liep ik langs de kamers en toen hoorde ik een vrouw. Die was aan het bevallen. Die was aan het schreeuwen in het Arabisch. En niet van pijn, maar heel angstig. En toen dacht ik, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Het gaat sowieso mis bij een vrouw als je bevalt. Het is een hele gevoelige, bijzondere moment. En niemand om je heen kan je verstaan. Ik weet zeker dat die vrouw psychisch is ontdaan.
1: Aicha begon een eigen kraambureau omdat ze zag dat kraambureaus bepaalde groepen vrouwen niet aan wilden nemen.
2: Soms wordt een zwangere wel aangenomen en sommige niet. En ik heb ze ook de vraag gesteld, waar baseer je op wanneer je wel zorg levert en wanneer niet? En toen zei ze, ja, de gammele gezinnen, de taal, dat spreken wij niet, dat verstaan we niet. Sommige kraambureaus werken op bepaalde postcodes niet meer, omdat daar te moeilijk is, te zwaar, te veel complicaties.
1: Ik heb het andersom meegemaakt. De moeder kon wel Nederlands en de kraamverzorgende die was net overgevlogen uit Servië.
0: Oh, dat lijkt me ook heel vervelend.
1: Ja.
0: Als je ligt te bevallen.
1: Oh, personeel, hè?
0: Nou, dat lijkt me helemaal niet fijn. Gisteren werd bekend dat het Olympisch schaatstoernooi van 2030 definitief wordt gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. In Langs de Lijn en Omstreken zei Marianne Fransen van Schaatscafé Het Houtje dat ze er heel veel zin in heeft.
3: Het was eventjes spannend en je wil niet op de feiten vooruitlopen natuurlijk. Maar wij zijn enorm blij dat het naar Heerenveen mag komen. Dit is geweldig voor Heerenveen, voor Tialf, voor alle ondernemers. We mogen jarenlang alle generaties schaatsliefhebbers ontvangen in ons café. En dit is wel next level natuurlijk.
0: Ja, ze is altijd zo gezellig. Ik ga er zeker zitten. Dat is, dat is
1: in 30. We spreken vast
0: bij
1: mevrouw Fransen. Ze praat trouwens Engels. Ze moet nog Frans leren.
0: Fransen vertelde wat het houtje tot schaatscafé maakt. Wat dat is.
3: Je ziet heel veel aankleding. Er hangen ongeveer 600 paar houtjes. Friese doorlopers bij ons aan het plafond. Allemaal schaatspakken ingelijst. Alles wat te maken heeft met schaatsen en die sfeer ademen wij dan ook echt uit.
0: Ja, het zal flink vol gaan zitten daar. Dat was gisteravond op radio en tv. En dit is Maroon 5, Memories.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus die goal van Akpo, ja, en toen was het natuurlijk feest. Maar ja, dat feest was vrij snel weer voorbij. Goed, 1 minuut voor de 90ste minuut. Er nog een doelpunt inging voor Marokko.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, in verband met de tijd hoe altijd een korte was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik weet niet. Het is heel bijzonder om daar ook deel van te zijn. Dat je dat mag vertellen aan mensen. En, ja, het is bijzonder gewoon allemaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een aanrijding tussen een stadsbus en een auto in de Waterwijk in Almerestad is de buschauffeur gisteravond licht gewond geraakt. En er komen geen verkeersdrempels op bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten. Is te duur.
7: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
10: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, dan, ja. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
9: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
11: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
12: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
9: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Files op de A27 Utrecht richting Almere tussen Huizen en de afrit Almerehaven 4 minuten. A27 Almere-Gorkum de andere kant op tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweert een kwartier. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ruim 10 minuten. En de N50 ook daar een file Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 minuten. Dat is alles op dit moment. En zometeen, ja, goed nieuws voor een natuurcentrum dat op Urk moet gaan verrijzen. Er is subsidie, komt naar Urk toe, maar het is nog niet genoeg. Straks meer erover.
8: Ja, en bezuinigingen op de huishoudelijke hulp in Almere. Wat zijn de gevolgen?
14: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: van Sonmieu. Het is 8:08. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Natuurbeleefplaats De Rentmeter. Rentmeester uit Urk heeft een subsidie van €250.000 gekregen. De subsidie komt van de Europese Unie.
0: We praten erover met de initiatiefnemer van de Natuurbeleefplaats. Dat is Roeline Post. Roeline, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Nou, dat is wel een felicitatie waard natuurlijk.
2: Nou, zeker te weten. Hartelijk bedankt.
0: Ja, hoe blij ben je?
2: Nou, heel blij. Het is echt een grote mijlpaal waar we echt op gewacht hebben en waar we eigenlijk ook niet zonder kunnen in de exploitatie. Dus we zijn samen met het bestuur echt heel erg blij.
1: Ja, het Natuurbeleefcentrum bestaat op papier alleen nog maar. In maart hadden jullie een verhaal daarover. En er is nog een tekort van €1 miljoen. Het eerste kwart is binnen, maar nu de rest.
2: Ja, zeker. Nou, €1 miljoen is wel iets overschat. Maar we zijn nu bezig met exploitatie en er komen inderdaad wel gaten. Wat heel mooi is dat we met andere fondsen, zoals VSB, Oranje Fonds en Willem Hoekstra Fonds, ook echt al hele mooie bedragen binnen hebben. Dus we hebben nu in totaal ongeveer 5 ton binnen. Dus dat is echt heel fijn. En daarmee kunnen we verder.
0: Oh, jullie kunnen al verder. Jullie hoeven niet meer te wachten op nog meer geld.
2: We zijn in ieder geval met de subsidieaanvragen al bijna rond. We hebben echt heel veel mooie projecten aangeschreven. En nu zijn we bezig met een maatschappelijke lening. Dus dat is dat staat allemaal nog in.
1: Oh, en als dat dan rond is, gaat het dan door?
2: Ja, we gaan elke keer voor een go of een no-go. Het moet natuurlijk een financieel haalbaar plan en vooral een heel duurzaam plan zijn. Zodat het ook als wij als initiatiefnemers, dat gewoon gedragen wordt door Urk.
1: Ja.
2: Dus we willen graag niet dat het op subsidiestromen rust, maar dat het echt een duurzaam plan is voor de toekomst.
0: Ja, want je hebt het over een maatschappelijke lening. Wat is dat precies?
2: Nou, bijvoorbeeld bij een bank kun je een lening krijgen van een rentepercentage bijvoorbeeld van 6%. En sommige maatschappelijke leningen die zitten rond de 2-3% of zelfs een lening zonder rente.
0: En die gaan jullie krijgen?
2: We zijn er druk mee bezig en alle neuzen staan de goede kant op. Maar dat moet natuurlijk allemaal op papier nog akkoord zijn.
0: Ja, precies. Ja.
1: Oké, nou als dat rond is, dan bellen we weer. In de tussentijd wil ik van je weten, wat valt er straks te beleven in dat centrum?
2: Nou, in Natuurbeleefplaats willen we eigenlijk mensen samenbrengen. Mensen die willen leren over natuur, dus over kinderen over de natuur leren en over gezonde voeding. En ja, hoe ga je nou eigenlijk met die natuur om en hoe ga je met voeding om en met duurzaamheid? En we zien dat daar echt behoefte aan is op Urk. Dus een plek waar je samen kan komen en samen kan leren.
0: Ja, 2027 was het streven om open te gaan. Is dat nog steeds het streven?
2: Ja, dat is zeker nog steeds een streven en daar werken we ook met z'n allen hard aan. Dus dat is wel onze toekomstvisie.
0: Oké. Dus je schat wel in dat dat gaat lukken?
2: Ja.
0: Oké. Zeg, nou zijn Urkers heel vrijgevig, ook voor dit project?
2: Ja, ook zeker zeer vrijgevend. Alleen wat ook wel bijzonder is dat niemand dan bij naam genoemd wil worden. dus dat is, we zeggen het zonder dat we daar onze naam aan willen hangen, zeg maar, de bedrijven. En dat is ook echt super mooi. Dus we zien echt dat het gedragen wordt ook door de bedrijven.
1: Ja, nou, dat is heel bijbels, hè. Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand geeft. Roeline Post van het Natuurbeleefcentrum. Komt aan de rand van het Urkerbos volgend jaar. Hartelijk dank.
0: Dankjewel, Roeline.
2: Alsjeblieft.
0: Oké. Joe, hi. Ja, dankjewel.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims, 7:15.
1: We gaan naar het weer met Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, veel mensen konden niet afkoelen door het voetbal, maar weerkundig. Hoe koud was het? Hoe fris was het nou afgelopen nacht?
2: Nou, we hebben op de grote schaal toch temperaturen onder de 10 graden gehad zelfs. En momenteel ligt de temperatuur alweer ruim boven de 15 graden. Een mix van veel wolkenvelden, wat zonnige perioden tussendoor. En we zien inmiddels dat de bewolking verder de overhand gaat hebben vandaag. Dus vanmiddag hebben we een beetje een gemixt beeld van veel bewolking, af en toe wat zon tussendoor en op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is een enkele lokale lichte bui niet geheel uitgesloten. En dan wordt het aangenaam warm met 22 of 23 graden.
1: Ja, wordt wat getemperd dus die temperatuur door die wolken. Hoe is dat vanavond en vannacht?
2: Ja, vanavond ook nog steeds veel bewolking. Op de meeste plaatsen droog. Al kan een enkele spat regen wel naar beneden komen. Ik sluit het niet helemaal uit. En ook vanavond is het nog lang aangenaam buiten met 22 of 23 graden op de thermometers. Na komende nacht maakt de bewolking steeds vaker plaats voor heldere perioden. Temperaturen van een graadje of 17. En morgen starten we met heel veel ruimte voor de zon. Komen wat stapelwolken voor. En op de meeste plaatsen houden we het ook morgenmiddag droog.
1: Wordt het dan warmer dan vandaag?
2: Ja, morgen een vergelijkbare temperatuur, 22 of 23 graden. Maar de temperatuur gaat de dagen daarna wel iets omhoog. Donderdag een graadje of 23. In het weekend zelfs temperaturen richting de 25 of 26 graden. De zon schijnt met enige regelmaat. Alleen op donderdagmiddag moeten we ook rekening houden met een enkele spat regen.
1: En de nieuwe week, wat kun je daar al over vertellen? Want ik lees horrorverhalen over een nieuwe hittegolf.
2: Ja, het wordt wel wat warmer.
1: Maar jij nuanceert dat gelukkig.
2: Ja, hoe warm het precies gaat worden is nog onzeker hoor.
1: Oh.
2: In het zuiden van het land zijn er wel modelberekeningen die richting de 30 graden gaan. Maar of we dat ook in Flevoland gaan halen, ja, dat is nog maar eventjes de vraag. Wel stijgt dan de kans op droger en zonniger weer.
1: Jij houdt dat voor ons in de gaten. Floris Lafeber van Weerplaza, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
1: Ook in de bibliotheek van Lelystad is er vandaag aandacht voor Kitty Kotti. De ketenen van de slaven die worden losgemaakt.
0: Ja, het comité 30 juni 1 juli Lelystad heeft een programma samengesteld. En daar weet Magdalena Charlot meer van. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jongeren is gevraagd hoe zij hun vrijheid ervaren. Wat gaan zij vertellen vanmiddag in de bibliotheek?
3: Ze gaan het op twee manieren doen. Dat is op zich heel mooi. We hebben een expositie, die hebben we elk jaar eigenlijk. En dan hebben we 10 Lelystedelingen die iets gaan vertellen. En dit jaar hebben we dus jongeren die iets gaan vertellen. En wat ze gaan vertellen, dat kun je dan zien inderdaad aan de portretverhalen. Je kunt de QR-code scannen en ook naar meenemen. En tegelijk zijn er een aantal jongeren, niet allemaal kunnen ze er zijn, want ze zitten nog in hun examentoets en zo. En sommige jongeren die moeten ook werken, ook dat gaat gewoon door. Maar de jongeren die er zijn, die gaan dan iets vertellen over waarom ze dat hebben gedaan. Wat de reden is dat ze hebben meegedaan aan de portretverhalen. En wat ze van vrijheid vinden, hoe ze dat ervaren.
0: Heb je daar zelf al iets van gehoord, van die verhalen?
3: Ja, zeker. Want ik ben natuurlijk heel actief erbij geweest. Er worden foto's gemaakt, er worden verhalen verteld. En die neem ik met de jongeren door.
0: En wat is dan de kern van hun verhaal?
3: Nou, dat kern is Kitty Kotti.
0: Dat snap ik. Maar hun verhaal hierbij, hoe zij de vrijheid ervaren. Wat heb je daarvan gehoord van die jongeren?
3: Nou, dat is heel verschillend. De ene zegt, bijvoorbeeld, we hebben ook een heel jong meisje van 8 en die zegt van, mogen doen wat ik wil. Dat kan natuurlijk ook een vorm van vrijheid zijn. Hè? Dat is ook zo, als je niet zou mogen kunnen doen wat je wil. En dan heb ik het natuurlijk in bepaalde beperkingen. Maar dat is op zich, vind ik dat heel knap, want dat is ook zo. Dat belemmer je. Maar er zijn ook andere jongeren die aangeven een carrière of iets kunnen doen. Of ook gewoon in respect met elkaar kunnen leven. Dat zijn vragen die we gesteld hebben, die beantwoord zijn. Maar ook heb jij te maken wel eens gehad met discriminatie. Want ja, we hebben het natuurlijk over Kitty Kotti. En daar heeft onze vorige minister-president gezegd, er is ook nog een uitwerking. En die hebben we natuurlijk, hebben sommige jongeren en mensen mee te maken. Dus ook die vraag hebben we gesteld. Dus ook dat is inderdaad een kern waar ze over vertellen. Hoe zij ook Kitty Kotti ervaren. Dus ook van, hoe vinden ze het omdat we dat met elkaar vieren? Wat vind je er van? En daar wordt ook op geantwoord. En hoe beleef jij vrijheid zelf persoonlijk? Dus allemaal elementen waar jonge mensen mee bezig zijn en ook aan denken. Ik vind het ook mooi. Ik vind het echt een van de mooiste projecten die ik tot nu toe heb gedaan.
0: Ja, waarom?
3: omdat je jonge mensen hoort praten. Ik heb natuurlijk zelf ook 30 jaar als gezinsvoogd gewerkt en met jongeren gesproken. En het is zo mooi om jongeren te horen dat zij hoe zij over dingen denken. We denken altijd, zijn heel druk met de computer en met de mobiel. Maar op het moment dat je gaat zitten en je gaat hele degelijke vragen stellen van hè, hoe zie jij dat dan? En hoe kunnen wij samen met elkaar door één deur? Dan komen daar hele bijzondere verhalen uit.
0: Ja, ja. Mooi is dat.
3: Naar
0: ja.
3: Voren.
1: Ja. De jeugd heeft de toekomst, dus heb je terecht erbij gehaald. Maar er wordt tijdens jullie bijeenkomst vandaag ook naar het verleden gekeken. Want je hebt uitgenodigd professor Van Stipriaan van de Erasmus Universiteit. Wat gaat hij vertellen over de tijd van toen?
3: Ja, hij gaat iets vertellen. Op zich is dat heel erg mooi. Ik heb dit al eerder gezien van hem. En ik was daar zo van onder de indruk. En wat hij gaat vertellen is wat Flevoland, dus ook Lelystad, te maken heeft met de slavernij. Of een verbinding heeft niet te maken, maar een verbinding heeft met de slavernij. En als ik dat dan mensen vertel en of de flyer uitdel, dan zeggen ze hoezo?
1: Ja,
3: ja, ook heel logisch. Wij bestonden niet eens, dus hoezo? Nee. Ja, dat kan ik. Ja, precies. Hoezo zijn wij daar dan? Nou, wij, dat is natuurlijk iets wat ik altijd zeg. Wij, mensen hier op aarde op dit moment, waren er natuurlijk niet bij betrokken. Maar een stukje verleden. En je staat verbaasd hoe toch ook wel dit gebied ermee te maken heeft gehad. En ik kan het natuurlijk niet gaan verraden, want dan die mensen gaan komen en die gaan het dan horen.
0: Oh, maar jammer. De vraag is inderdaad hoe dan? Maar dat ga je nog niet verklappen.
3: Dat zou ik zeggen. Kom even luisteren. Je bent hartstikke welkom. Er zijn nog kaartjes. Dus men kan nog komen. Dat gaat via de biep. Je moet je via de biep even aanmelden. Maar goed, in ieder geval. Nee, als ik het ga vertellen, dan weet
0: dan komt er niemand meer.
3: Nee.
1: We houden de verrassing erin voor de professor. Zeg, ja. nog één ding. Nu ben jij van het comité 30 juni, 1 juli in Lelystad. Maar in Theater de Agora in Lelystad is ook een Kittikotti-programma. Dat is weer verbonden aan de herdenking vanavond in Almere. Hebben we nou twee organisaties die met hetzelfde bezig zijn?
3: Nou, de organisatie in Almere geeft aan Flevoland te zijn. Of ja. Ze zijn eigenlijk begonnen met comité Almere. En wij, eigenlijk is dat iets wat de comité's, of tenminste de organisatiescomité's, toch wel heel prettig vinden. Dat vond Nincee ook inderdaad. Ik ben toen de tijd via Nincee ben ik erin gekomen. Ja. En die heeft ook aangegeven, ze zouden willen dat het in elke stad plaatsvond. Nou, dit is de hoofdstad van Lelystad. We vinden het heel belangrijk.
1: Ja.
3: Van Flevoland, laat ik dat wel zeggen, van Flevoland. Nog groter. We vinden het belangrijk dat mensen die niet allemaal naar Almere of naar Amsterdam of naar de grote steden of waar dan ook naartoe kunnen, maar ook daarnaast gewoon in hun eigen stad. Hè, ik ben heel erg verbonden. Ik woon hier meer dan 40 jaar. Ik vind het een heerlijke stad en ik vind het ook fijn om het te doen en ik vind het ook fijn dat mensen hier naartoe kunnen gaan. En het voordeel daarvan is dat je het heel veel doet. De ondernemers die we hebben. De brassband. De dansers. Het zijn allemaal jongeren. En we hebben een afro-groep. Die komt van de Kubus. Die gaat dansen. Dus het is heel lokaal dat wij bezig zijn. En dat is ook iets wat Lindsay in feite ook aangeeft. Heel prettig vond. We hebben nu. Lindsay die houdt zich meer bezig met onderzoek. En we hebben nu het slavernij verleden. Comité verleden hebben we op dit moment waar we ook mee samenwerken. Maar in ieder geval, dat is wel het streven. Dat het natuurlijk veel meer. Want omdat je juist die contact hebt, zoals ik nu ook met de jongeren, dat is allemaal lokaal.
1: Ja.
3: Dus dat is even wat wij dus in Lelystad doen. Daarom hebben we er ook echt Lelystad bij gezet. En proberen we het zoveel mogelijk met mensen van Lelystad voor Lelystad te doen.
0: Magdalena?
3: Ja.
0: Je zegt, er zijn nog kaarten voor heel deze happening in de bibliotheek in Lelystad. Hoe laat begint alles?
3: De inloop is om 12:30 en we beginnen om 13:00. Dus mensen kunnen dan even inlopen, even met elkaar even een kopje thee drinken. En dan beginnen we om 13:00 en het is tot 16:00.
0: Okay. Ja, met een uitloop misschien, denk ik wel.
1: Och.
3: Nou, nee, want er is ook nog. Nee, wij gaan juist iets eerder stoppen om half vier. Oh. Nou, stoppen niet, maar het is goed dat je dat zegt. Maar er is in de tentoonstelling ook al een andere grote tentoonstelling. En mensen, ik hoor veel mensen zeggen, goh, als ik daar toch ben, kan ik daar meteen naar kijken. Dus we houden daar ruimte ook voor over dat mensen dat kunnen zien. Dat is over de onafhankelijkheid. Heeft ook van Suriname, heeft er ook mee te maken uiteindelijk. Dus als je komt, heb je meteen twee vliegen in één klap, om zo te zeggen.
0: Kijk eens
3: maar
0: aan.
3: Natuurlijk gaat het vandaag, de 30e, over de herdenking, het samen zijn. We gaan ook weer de bekende heri-heri eten, wat natuurlijk een symbolische achtergrond heeft. Hè. Mm-hmm. Een voedsel van slaafgemaakte. En niet te vergeten, om toch wil ik dat even zeggen, morgen 1 juli, groot feest op het Agorenplein. Dat is natuurlijk... Als 4 mei, we gaan vandaag stilstaan bij het...
1: En morgen de viering.
3: En morgen gaan we met elkaar, Lelystad, met elkaar gaan we dat vieren.
0: Goed zo. Magdalena, dankjewel.
3: Dankjewel ook, hè.
0: Goedemorgen. Okay.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Natuurbeleefplaats De Rentmeester uit Urk heeft een Europese subsidie van €250.000 gekregen. Die is bedoeld voor projecten op het platteland. Maar hiermee is het financieel nog niet rond. Initiatiefnemer Roeline Post wil ook een maatschappelijke lening aanvragen.
10: Nou ja, bijvoorbeeld bij een bank kun je een lening krijgen van een rentepercentage bijvoorbeeld van 6%. En sommige maatschappelijke leningen die zitten rond de 2-3% of zelfs een lening zonder rente.
9: Ja, volgend jaar moet de bouw beginnen. De natuurbeleefplaats op Urk komt aan de rand van het Urkerbos. Bij een aanrijding tussen een stadsbus en een auto in de Waterwijk in Almerestad is de buschauffeur gisteravond licht gewond geraakt. Het gebeurde rond 22:30. Het ongeluk was op de

0: kruising van de busbaan met de Lagoenstraat. De buschauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Door het ongeluk reden er langere tijd geen bussen door Waterwijk. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Vorige week waren er ongelukken met stadbussen in Almere Buiten en Poort. En op de Drontermeerdijk bij Dronten is vanochtend rond 4:50 een bestelbus uitgebrand. Toen de brandweer aankwam stond het busje al helemaal in brand. De bestuurder wist op tijd uit het busje te komen en bleef ongedeerd. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feesten de voetbalfans, gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze dinsdagochtend met veel zonneschijn, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het westen toe. In de middag krijgen we een mix van veel wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn tussendoor en op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 of 23 graden. En hierbij waait er een zwakke tot matige bries uit het westen.
3: Verkeersinformatie: files op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette, 4 minuten. En 2 vertragingen op de N50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek, 9 minuten. En de andere kant voor Kampen, 4 minuten. Een flitser op de A6, Lelystad richting Almere bij 62.3. Dat is vlak na de fietsviaduct.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Each Time You Break My Heart van Nick Kamen. Het is 19 minuten voor 9.
1: Na een zenuwslopende wedstrijd tegen Marokko ligt Nederland uit het WK-voetbal. Na de penalties trokken de Marokkanen aan het langste eind.
0: Ja, het is weer zover, hè?
1: De wedstrijd was een beetje vroeg, om 3 uur vannacht. En in het holst van de nacht verzamelden voetbalfans zich in een café in Emmeloords.
0: Ja, daar zat een leuk ploegje bij elkaar. Je hoort café-eigenaar Gino Mancree.
2: Van 3 uur 's nachts, dat is natuurlijk echt midden in de nacht. Waarom dacht hij van, ja, ik ga open?
3: Ja, omdat eigenlijk hebben we toegezegd dat we elke wedstrijd van Nederland zullen uitzenden. Dus maakt eigenlijk niet uit wat voor tijd het dan is. Dus 3 uur hoort er dan ook gewoon bij.
2: Marnix en Chris, ja, jullie gaan zo hier de voetbalwedstrijd bekijken. Ja, wat wordt het?
4: 3-1 Nederland.
2: Ik denk 2-1.
5: 3-2 voor Nederland. Sabari scoort de eerste en Sabari scoort de tweede. Brobby scoort de eerste. Gakpo en Malen scoorden de tweede en derde.
2: Marijn en Anthony, zometeen Nederland tegen Marokko. Wat denken jullie?
6: Als Brobby gaat erin en die staat nu in de opstelling. En die gaat 100% echt wel een goaltje prikken.
7: Ik denk wel 2.
6: Ik denk misschien wel 2 inderdaad. En nou, je hebt zo wel goede...
7: Summerfield
6: gaat wel zeker een assistje. En misschien ook wel een goaltje.
8: Hoopvolle fans dus in Café Bar Gino's in Emmeloord. Zo'n 30 voetbalfans hadden zich verzameld. Oranje supporters en ook Marokkaanse supporters. Voor een zenuwslopende wedstrijd met veel spannende momenten.
2: Anthony en Marijn, ja, de eerste helft is geweest. Wat vonden jullie er tot nu toe van?
6: Ja, het was spannend. Heel veel kansen. Grote kansen voornamelijk.
7: Ook voor Nederland, maar ook voor Marokko.
6: Ja, voor beide waren het echt grote kansen. Ik heb tot nu toe nog geen goal gezien, helaas. Jammer.
7: Stand 0. Ik denk dat we ons...
6: Nee, we hoeven ons nog niet voorbereiden op verlies.
7: Wel op de punten die wij eerst geschat hebben.
6: Ja. Ik denk dat 3-2 wordt hem niet.
2: Ruby, de eerste helft is geweest. Ja, wat vind je er tot nu toe van?
9: Ja, ik weet niet. Het is een beetje dubbelzijdig. Want ik denk dat ze beide een heel goede verdediging hebben. Maar dat spits momenteel denk van ja, ze vechten een beetje. Ik vind het een beetje een oneerlijke wedstrijd, moet ik zeggen.
2: Vind je het leuk om vanuit zo'n café te kijken om 3 uur 's nacht?
9: Ja, het is wel de plek om place to be, zeg maar. Het is wel, ja, zeker.
2: En wie gaat er uiteindelijk winnen?
9: We hopen natuurlijk Nederland. He, dat hoopt iedereen, denk ik wel. Maar het is een beetje twijfelgeval.
8: Tijd voor de tweede helft. Met daarin spannende kansen. En een goal voor Nederland. Maar net voor het eind van de tweede helft scoort Marokko ook. Dus tijd voor een verlenging en uiteindelijk zenuwslopende penalties.
2: Wat is jullie eerste reactie?
7: Ja, teleurstellend.
6: Het is toch wel een taaibende. Ik ben hier zo lang opgebleven voor echt...
7: Het is alweer licht. En we verliezen gewoon. Nou, echt.
6: Oh, die 1-1. Doodzonde.
7: 1-1 hadden we gelijk, maar over de penalties helaas niet. Ja,
6: ja.
7: Het is echt taai.
2: Ja, spannende eerste tweede helft. Toen verlenging en toen penalties. Ja, en nu? Wat voor gevoel?
9: Ja, het zat erop te wachten. Eerlijk gezegd, ja, Nederlands vinden het niet leuk als ik dit zeg. Zeker met een accent zoals die van mij. Maar het zat erop te wachten. Ja, helaas.
2: Dus op een gegeven moment had hij er geen vertrouwen meer in.
9: Ah, ik heb mijn vingers wel cross gehad, maar het heeft niet geholpen. Helaas, nee. Maar ja, weet je, good luck Marokko in de verdere editie. Ik ga verder voor Tsjechië en we zien het wel.
2: Wat voor gevoel overheerst nu voor jou?
9: Ja, ik ga lekker ontbijten en ja, volgend jaar weer. Een paar jaar. We zien het wel.
2: Nou, slaap lekker.
9: Ja, jullie ook.

0: Al zijn vrienden hebben een Amerikaanse dame aan de arm. American Girls van Harry Styles. 9:10 is het. Nog wat zaken die uit binnen- en buitenland komen.
1: Ja, het was een korte nacht voor de voetbalfans. Niet alleen hier in Nederland, maar natuurlijk ook daar in Mexico. Ze hoopten op een overwinning van Nederland. Maar een strafschoppende reeks werd Oranje opnieuw fataal.
0: Goh.
1: De Nederlandse supporters in Mexico kwamen teleurgesteld het stadion uit.
2: Ja, 3-2. Met penalties en 2 erin schieten. En anders schieten er 4 in of 3. Ja, we moeten onvoorstelbaar.
3: Ja, heel super teleurstellend. 2 keer op matchpoint gestaan. Helemaal hier naartoe gekomen. Iedereen weer staan. Marokko, Mexico. En nu naar huis.
4: Hoe gaan jullie deze avond?
5: Heel veel bier drinken. Heel veel bier drinken.
1: Lekker met Mexicaans bier.
0: Heel veel bier drinken. Nou ja.
1: Marokkaanse supporters die vieren intussen feest, want zij zijn een ronde verder.
6: Fantastisch. Perfect.
7: Ongelooflijk.
6: Perfect.
7: En iedereen maar haat op Eza Diop. Hij heeft het toch gedaan, hè? Toch gedaan.
8: Het is al helemaal licht. Ik weet niet hoe vroeg het is.
6: Maakt niet uit. Iedereen moet werken. Mensen moeten werken. Mensen moeten naar huis. Maar eerst Marokko.
1: Ja, ze kunnen zich nu gaan opmaken voor de volgende wedstrijd. En dat is zaterdag tegen Canada.
0: Ja, nou, dat gaat Marokko ook wel winnen, hoor.
1: Oh?
0: 3-1. Nee, dat wint Marokko. Jawel. Okay. Ja. Na bijna 6 jaar staat de automobilist terecht die ervan wordt verdacht dat hij de 14-jarige Tamar uit Marken heeft aangereden. Zij werd 's ochtends dood in de berm gevonden. Eerder kreeg de man een boete van €1.500 van het Openbaar Ministerie tot woede van de nabestaanden van Tamar. Verslaggever Josephine Terry.
9: De ouders die waren het daar nooit van begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
0: Ja, ze denken dat de bestuurder het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om daarna snel weg te rijden.
1: Na een jarenlange zoektocht hebben duikers een Wieringer viskotter teruggevonden die al sinds 1967 werd vermist. De bemanningsleden waren toen onderweg naar een Duitse eiland om garnalen te vissen. Ze kwamen in een storm terecht en het schip zonk. De vondst is een opluchting voor de nabestaanden van de 3 overleden bemanningsleden.
10: Onbeschrijfelijk. Van eindelijk is voor elkaar het boek aan dicht.
11: We gaven af en toe gewoon bijna de hoop op om hem te vinden. En dat het nou toch gelukt is, ja, dat is gewoon echt fantastisch.
10: We gaan het vieren met een pond paling, met lekker met paling en met een drankje erbij.
0: Oh, lekker, paling.
1: Ja, zijn we ook wel te vieren na 59 jaar. De afgelopen jaren zochten specialisten weliswaar naar het wrak, maar steeds op de verkeerde plekken.
0: En dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus die goal van Akpo, ja, en toen was het natuurlijk feest. Maar ja, dat feest was vrij snel weer voorbij. Goed, 1 minuut voor de 90ste minuut er nog een doelpunt inging voor Marokko.
0: Ook dit is Flevoland.
2: In verband met de tijd hoe altijd een korte was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik weet niet. Het is heel bijzonder om daar ook deel van te zijn. Dat je dat mag vertellen aan mensen. En, ja, het is bijzonder gewoon allemaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De rentmeester uit Urk heeft een Europese subsidie van €250.000 gekregen. En daarmee komt de natuurbeleefplaats weer een stukje dichterbij. En bij een aanrijding tussen een stadsbus en een auto in de Waterwijk in Almere stad is de buschauffeur gisteravond lichtgewond geraakt.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
10: Je moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
9: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
11: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat dat alles eigenlijk onze acties meer dan genoeg zeggen.
9: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie. Toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam. Net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Nou, valt mee. Alleen nog wat vertraging op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ben je minuut of 5 langer onderweg. Een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad richting Muiderberg bij hectometerpaal 62,3. Ja, heel veel troostmuziek dan maar.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Met Joliene Dalstra.

dat blijft toch lekkere muziek van de Blues Brothers. 9:11. Zullen we het er gewoon niet meer over hebben? Wel, nee. Want het is de belangrijkste bijzaak natuurlijk. Het voetbal, ja. De Oranje ligt eruit. Het is over en uit. Theo Pauw, dat is de voorzitter van de supportersclub Oranje. Die zegt, we zijn er doodziek van. Ik had niet verwacht dat we er nu al uit zouden liggen. Nou, Theo, ja, je weet het, hè. Oranje en strafschoppen. Als het dan zover is, dan is de kans dat Oranje het niet redt toch wel heel groot natuurlijk. En hij geeft ook eerlijk toe, Marokko was gewoon beter. Ja, maar het is natuurlijk, het is wel jammer, hè, voor al die Oranje supporters die speciaal daar naartoe zijn gegaan. Heel wat kilometers hebben afgelegd. Ja, het is sneu, maar ja, nou goed. Wat zou ik zeggen? Troostmuziek voor je? Misschien heb je zelf nog een idee. App het dan vooral door. Ik heb eerst maar gekozen voor deze van The Black Eyed Peas. I Got a Feeling. Want ja, weet je, nu kan het even tegenzitten. Maar ach, er komen altijd nieuwe kansen, nieuwe rondes. Dan blik maar weer vooruit. Met de Black Eyed Peas dus. Om 9:12 bij Flevoland Muziekland.

0: Thing I Love, Andy Grammer en Max. En daarvoor hoorde je I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Het is 9:20. En dat betekent dat we Kiek gaan spelen. Nou ja, dat jij mee kan doen om te bekijken wat Kiek heeft weggepikt. Net even veranderd, toegevoegd. Ja, het kan van alles zijn. Hè? Soms zijn het de kleinste details aan jou de uitdaging om dat uit te vinden. Je ziet hier twee foto's van de piano op het station in Almere Centrum. Stond daar eerder. Maar ja, die werd helaas vernield. Maar nu weer terug gelukkig. En wat extra maatregelen genomen. Zodat hij de kans op vernieling opnieuw wat kleiner wordt. Ja, dat ding is natuurlijk gewoon bedoeld om lekker op te spelen. Maar wat is hier het verschil? Kijk, op de achtergrond zie je dan... het is wel een cadeautje. Hij is wel heel simpel. Maar ja, dat mag ook wel een beetje. Toch? Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Nog een beetje kater in je lijf? Nee, toch? Is dat wel het geval? Dan zou ik zeker meedoen, want dan maak je kans op leuke prijzen. Nou, wie weet verzacht dat een en ander dan een beetje. En natuurlijk leuke muziek. Jawel, heb ik al voor je hoor.
1: Het is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Natuurbeleefplaats De Rentmeester uit Urk heeft een Europese subsidie van €250.000 gekregen. Die is bedoeld voor projecten op het platteland. Hiermee is het financieel nog niet helemaal rond. Initiatiefnemer Roeline Post wil ook een maatschappelijke lening aanvragen.
8: Je hebt bijvoorbeeld bij een bank kun je een lening krijgen van een rentepercentage bijvoorbeeld van 6%. En sommige maatschappelijke leningen die zitten rond de 2-3% of zelfs een lening zonder rente.
7: Volgend jaar moet de bouw beginnen. De natuurbeleefplaats komt aan de rand van het Urkerbos. Bij een aanrijding tussen een stadsbus en een auto in de Waterwijk in Almere Stad is de buschauffeur gisteravond licht gewond geraakt. Dat gebeurde rond 10:30. Het ongeluk was op de kruising van de busbaan met de Lagoenstraat. De buschauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Door het ongeluk reden er langere tijd geen bussen door Waterwijk. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Vorige week waren er ongelukken met stadsbussen in Almere Buiten en in Poort. En op de Drontermeerdijk bij Dronten is vanochtend rond 5:10 een bestelbus uitgebrand. Toen de brandweer aankwam stond het busje al volledig in brand. De bestuurder wist op tijd uit het busje te komen en bleef ongedeerd. Meer nieuws op web en app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de WK-overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In Den Haag en Rotterdam kwam de ME in actie. Duitsland werd uitgeschakeld door Paraguay, ook na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. En de stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit spontaan een praatje maakt met een onbekende, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze dinsdagochtend met veel zonneschijn, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het westen toe. In de middag krijgen we een mix van veel wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn tussendoor en op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 of 23 graden en hierbij waait er een zwakke tot matige bries uit het westen.
7: Nou, de druk op de weg is gelukkig voorbij. Geen files, geen vertraging. Er staat wel een flitser op de A6 bij Lelystad. Richting Muiderberg bij hectometerpaal 62,3. En zometeen neem ik

0: Sylvia's Mother van Dr. Hook. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: het jaar 1991. Ja, weet je, soms heb je van die nummers, die vergeet je eigenlijk niet meer. Eén keer horen en je onthoudt hem voor de rest van je leven eigenlijk. Nou, het nummer dat ik voor je ga draaien is daar zo eentje van. Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Zo, sprak ik dat redelijk uit? Ja, geen idee. Nou, het kon er weer door misschien. Ja, dat is echt zo'n nummer. Dat hoor je en je onthoudt hem. Groeide uit tot een van de grootste Latin hits ooit. Het is een beetje een gekke tekst. Burbujas de Amor, liefdesbubbels. En Guerra die zingt dat hij het liefst een vis zou zijn, zodat hij altijd in de buurt van zijn geliefde kan zijn. Ja, het is een beetje gek. Ja, maar het is ook wel weer heel poëtisch. Ja, het is gewoon een lekker nummer. Juan Luis Guerra.

All My Soul van Bruno Mars. Appje binnengekregen van Sven. Die zegt, waar is al het oranje gebleven in de studio? Ja. Moet ik daar wat op zeggen? Nee.

lekker nummer weer, hè, van Wolter Kroes. Route du Soleil, het is 7:07. Dit was het eerste uurtje Flevoland Muziekland. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die heeft nog veel meer fijns voor je. En ik wens jou een fijne dinsdag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus die goal van Gakpo, ja, en toen was het natuurlijk feest. Maar ja, dat feest was vrij snel weer voorbij. Eén minuut voor de 90ste minuut er nog een doelpunt inging voor Marokko.
0: Ook dit is Flevoland.
2: In verband met de tijd hoe altijd een korte was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik weet niet. Het is heel bijzonder om daar ook deel van te zijn. Dat je dat mag vertellen aan mensen. En, ja, het is bijzonder gewoon allemaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro.
6: Dit is het nieuws op Urk FM.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon, misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
1: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon...
2: reageerde kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jezus altijd bij ons?
1: Ja, Jezus is altijd bij ons, want hij wil onze beste vriend zijn.
0: Maar als ik dan iets stouts doe, houdt hij dan nog steeds van mij?
1: Weet je, Jezus zal altijd van je blijven houden, wat je ook hebt gedaan. Net zoals papa, die blijft ook altijd van je houden.
0: Jij bent mijn allerliefste papa.
1: En jij bent mijn allerliefste Michelle. Zoals vlinders

0: Nou, dat heb je mooi gedaan, Michelle. Vond je het leuk?
1: Ja.
0: Vond je het niet een beetje eng of raar?
1: Nee.
0: Hé, hey, zeg, wat heb jij vandaag op school gedaan?
1: Nou, ik mocht kiezen en toen ging ik in de watertafel.
0: En wat is dat dan?

0: tandtafel, maar nu de watertafel.
1: Oh ja, dat weet ik ook nog wel. Toen ik vroeger nog zo klein was, net zoals jij.
0: Papa,
1: ja?
0: Mag ik een snoepje?
1: Nee.
0: Waarom dan niet?
1: Nou, omdat het gewoon geen snoeptijd is.
0: Dan ga ik stiekem een snoepje pakken.
1: Ja, als je dat maar laat, anders ga ik je helemaal doorkietelen.

ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van SAD Radio. Hier te beluisteren bij Urk FM. Vanavond de laatste uitzending alweer van dit seizoen. Want na vanavond, ja, dan is SAD Radio in de maanden juli en augustus niet te horen op de radio. Dan komen we pas in september weer terug. Vanavond in SAD Radio de cd, of niet de cd van de maand, maar een artiest van de maand. En dat is natuurlijk Manu. We hebben natuurlijk deze week ook weer de SAD Radio Top 5. Waarin we luisteren naar de 5 populairste nummers van dit moment. Verder vanavond de maandplaat. En deze maand is dat natuurlijk Koninkrijk Komen van Ruben van Twillert en Marien Albracht. Verder natuurlijk weer een aflevering van de serie Bijbelstart. En de Bijbelstudieserie van Marcus, die zetten we na de zomervakantie voort. We beginnen deze avond met muziek en doen we met Superchick. Het openingsnummer van vanavond is Pure. Tot 10 uur is dit SAD Radio.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
3: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
2: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
4: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
2: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Salt Radio.
5: Hallo, ik ben Elisa Krijgsman en je luistert naar Salt Radio op Urk FM.
6: We believe.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze laatste uitzending van dit seizoen van Stad Radio. En zojuist heb je kunnen luisteren naar Reni en Elisa met het Vadergebed. Wij gaan gelijk door met de artiest van de maand. En deze maand gaan we voor het laatste horen. Ik heb het over Manu, die vorige week bij ons te gast was. Vanavond gaan we luisteren naar de nummers Aan het Kruis, Grootste Wapen en tenslotte Glorie aan God. Artiest van de maand, Manu.

Hij is heilig in levend water. Dus ik volg hem en doe mijn taken. Nu ik met u ben, leef ik mijn lijf altijd in mind, alsof ik zit te schaken. Als ik daaraan overdenk, voelt of ik overdenk. Terwijl hij me al wenkt, ik kom eraan. En ik weet niet waar ik ga, maar ik loop erachter.

Artiest van de maand juni 2026, Manu. We hebben geluisterd naar de nummers Aan het Kruis, Grootste Wapen en zojuist Glorie aan God. Zometeen gaan we luisteren naar een nieuwe editie en tevens ook de laatste editie van dit seizoen van de Salt Radio Top 5. We gaan kijken naar de 5 populairste christelijke nummers van dit moment. En zometeen staat de muziek voor je klaar van onder andere Elisabeth Daniel. Eerst gaan we luisteren naar andere muziek. Opwekking gaan we luisteren en wel te verstaan. Opwekking nummer 632. Wij zijn het leger van.

0: En dat was Elisabeth Daniel met L'Alternatief. Het is bijna 9:05. En dat betekent dat wij verder gaan met...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Ja, wat zijn de 5 populairste nummers van dit moment? Wat is de Salt Radio Top 5? We gaan meteen beginnen met de hekkensluiter van deze week. In de laatste uitzending van dit seizoen op nummer 5. Nieuw binnengekomen in de lijst is hier Jamie McDonald met Ain't No Way.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 5.

0: En dat was nummer 2 van deze week in de Salt Radio Top 5. Je hoorde C.C. Winans met Worthy of It All. Worthy. Zometeen de bekendmaking van de nummer 1 van deze week. Maar eerst nog een korte terugblik op de nummers 5 tot en met 2 van...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Net op nummer 5. Nieuw binnengekomen in de lijst. Jamie McDonald met Ain't No Way. Op 4 zien we deze week Zach Williams en Ben Fuller met Wait For Me. Op 3 Matthew West met Good. En zojuist op nummer 2 C.C. Winans met Worthy Of It All. Worthy. En wie staat er deze week op nummer 1 in Salt Radio Top 5? Op nummer

0: Dat vinden wij. Voor het eerst. Elevation Rhythm met Watched.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 1.
2: Washed in the blood, I'm as good as me. Oh.

0: En dat was Stichting Musicalgroep Urk met Ik geloof in Jezus. Zometeen na het nieuws van 9 uur, dan gaan we luisteren naar de maandplaat. En deze maand is dat Koninkrijk Komen van Ruben van Twillert samen met Marien Albracht. Verder zometeen na het nieuws van 9 uur gaan we ook nog luisteren naar de serie Bijbelstart. In deze Bijbelstudieserie kijken we naar het Bijbelboek Marcus. Vanavond aan de beurt Marcus hoofdstuk 14. Dat dus zometeen allemaal na het nieuws van 9 uur. Ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Jacob Julian van den Berg, Salt Radio.
2: Dit is het nieuws op Urk FM.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
4: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
3: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
5: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
6: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
7: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
8: Wordt een lange reis?
7: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog en dan wordt het zo'n 23 graden.
9: Goedenavond, Salt Radio.

In het laatste uur van de laatste uitzending van dit seizoen van Salt Radio is van start gegaan met Als het stil blijft van Cela. Straks gaan we luisteren naar de maatplaats en gaan we verder met onze Bijbelstudieserie Bijbelstart. Eerst gaan we luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Ellie en Rickert. Dit is De Leeuw van Juda.

En dat was Elizabeth Grace met Chasing Quiet. En wij gaan door met de maandplaat. En deze maand is dat Koninkrijk Komen van Ruben van Twillert samen met Marien Albracht.

voor de laatste keer deze maand de maandplaat van juni 2026. Ruben van Twillert en Marien Albracht, Koninkrijk komen. Zometeen gaan we luisteren naar een nieuwe aflevering van Bijbelstart. Vanavond kijken we naar Marcus hoofdstuk 14. En na de zomerstop gaan we verder met deze serie. Dat dus zometeen. Eerst gaan we luisteren naar muziek. Live at Opwekking nummer 101. I Could Sing of Your Love Forever. Oorspronkelijk van Delirious.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Marcus hoofdstuk 14. Ik lees de verzen 1 tot en met 11. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

0: Het was inmiddels 2 dagen voor het paasfeest en het feest van de ongegiste broden. De leiders van de priesters en de wetgeleerden probeerden een plan te bedenken hoe ze Jezus gevangen konden nemen en doden. Ze zeiden, we moeten dit niet op het feest doen, want anders komen er nog rellen onder het volk. Toen hij in Bethanië bij Simon aan tafel zat, Simon was door Jezus genezen van een besmettelijke huidziekte, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een kostbaar kruikje bij zich met dure parfum, echte mirre. Ze brak het kruikje open en goot de mirre over zijn hoofd uit. Sommige mensen werden er boos over dat ze dat deed. Ze zeiden tegen elkaar, wat een verspilling. De mirre had voor meer dan 300 zilverstukken verkocht kunnen worden. Dan hadden ze het geld aan de arme mensen kunnen geven. En ze deden boos tegen haar. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom doen jullie boos tegen haar? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want arme mensen zullen er altijd wel bij jullie zijn. Jullie kunnen goed voor hen zijn wanneer jullie maar willen. Maar mij hebben jullie niet altijd bij je. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft nu alvast mijn lichaam gezalfd voor mijn begrafenis. Luister goed. Ik zeg jullie, overal in de wereld waar het goede nieuws zal worden verteld, zal ook verteld worden wat zij heeft gedaan. Judas Iscariot, een van de 12 leerlingen, ging naar de leiders van de priesters. Hij had besloten hen te helpen om Jezus gevangen te nemen. Ze waren erg blij toen ze dat hoorden. Ze beloofden hem ervoor te betalen. En Judas probeerde een goed moment te vinden om hem aan hen uit te leveren.
1: Naarmate we dichter bij het kruis komen, beseffen we dat we op heilige grond staan. De tijd is gekomen dat Jezus overgeleverd zal worden om te sterven. De profetieën zullen vervuld worden. En dan is zijn dienst op aarde ten einde. Zowel vriend als vijand bewegen zich richting het kruis. De religieuze leiders beslissen dat Jezus gedood zal worden. Het is alleen een kwestie van timing. Tijdens een maaltijd in Bethanië, 2 dagen voor het paasfeest, doet Maria wat zij kan om Jezus voor zijn dood te eren. Ze zalft hem voor zijn begrafenis. Bij diezelfde gelegenheid zet Jezus zijn plan in werking om Jezus te verraden. Het paasfeest begon bij zonsondergang. Jezus zal zichzelf overgeven in de handen van de religieuze leiders, maar alleen op zijn tijd. Tijdens de paasmaaltijd maakte Jezus bekend dat één van zijn discipelen hem zou verraden. Daar werden de discipelen verdrietig van. En de een na de ander vroeg, dat ben ik toch niet? Als je nog niet ontdekt hebt dat je vanuit je zondige natuur echt wel in staat bent om God de rug toe te keren, ken je jezelf nog niet. Ieder van ons had kunnen vragen, dat ben ik toch niet? Na de viering van het paasfeest vertrokken Jezus en zijn discipelen naar de Olijfberg, aan de andere kant van de stad. Onder het lopen vertelde Jezus hen over zijn sterven en over zijn plan om hem na zijn opstanding in Galilea te ontmoeten. Die informatie zal de discipelen wel overrompeld hebben. Dicht bij de Olijfberg lag een tuin met de naam Gethsemane, waar Jezus en zijn discipelen vaker kwamen. Hier wilde Jezus gaan bidden. Terwijl de andere discipelen bleven zitten wachten, nam hij Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee, dieper de tuin in. Daarna bad Jezus en zijn gebed betekende een zielenstrijd die net zo zwaar of zelfs zwaarder was dan het lichamelijk lijden dat hij aan het kruis zou moeten verdragen. Het is een mysterie voor ons, wat we niet kunnen begrijpen. Maar we mogen van een afstand toekijken en hem zien bidden. Toen kwam Judas eraan als aanvoerder van een grote groep gewapende mensen, waaronder soldaten. Met een bedriegelijke kus verraadde hij Jezus, die zichzelf overgaf. En alle discipelen verlieten hen en vluchtten, alweer in overeenstemming met de profetieën. In die donkere nacht werd Jezus door de straten van Jeruzalem weggeleid naar het huis van de hoge priester en alle religieuze leiders volgden. Nu kwam het erop aan. Zouden ze een getuigenisverklaring kunnen vinden waarmee ze Jezus konden doden? Er waren vele valse getuigenissen en die verschilden te veel van elkaar. Het was niet geloofwaardig. En Jezus zelf zweeg. Nee, zo lukte het niet. Ten slotte vroeg de hoge priester aan Jezus of dat hij de Christus, de Messias was. Ik ben het, antwoordde Jezus. Nu hadden ze genoeg gehoord. Er waren geen getuigen meer nodig. Wat Jezus zei was godslastering. Met z'n allen veroordeelden ze hem tot de doodstraf. En veel mensen bespuugden, stompten en sloegen hem. Het duurde nog maar een paar uur voordat hij aan het kruis zou hangen en zijn verlossingswerk voor ons zal verrichten.

In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij verschillende passages uit hoofdstuk 12. Hoofdstuk 13 konden we omwille van de tijd niet behandelen. In hoofdstuk 12 ging het onder andere over de strikvragen die de farizeeën en wetgeleerden aan Jezus stelden en de manier waarop Jezus elke keer weer de oppervlakkigheid van hen aan het licht brengt. Het is mooi om te zien dat Jezus elke keer weer de leiding over het gesprek neemt door te zorgen dat

Deze mensen konden het financieel makkelijk missen. Zij gaven om te laten zien hoe welvarend ze zijn, of vanuit de overtuiging dat het moet en dus vanuit religie. Maar God wil dat we geven omdat wij dat willen. Vandaag gaan we verder in hoofdstuk 14 en we gaan richting het paasfeest. Voor we daar dieper op ingaan, wil ik je graag meenemen in de meest belangrijke gebeurtenissen tijdens de paasweek. Jezus verblijft van zondag tot en met woensdag in Betanië. Deze plaats ligt ongeveer 3 kilometer van Jeruzalem af. Het lag tegen de oostelijke helling van de Olijfberg. En waarschijnlijk logeerde Jezus bij Lazarus, Martha en Maria. Maria is ook de vrouw die Jezus hoofd zalft met dure olie. Hier ging het in de eerste 9 versen van Marcus 14 over. De zalving komt in Marcus en Matthäus voordat Jezus naar Jeruzalem gaat. Johannes beschrijft dit nog eerder. In ieder geval valt in Marcus en Matthäus het verschil op tussen Maria die Jezus hoofd zalft en Judas die Jezus verraadt. Het verschil is enorm groot. En door ze zo achter elkaar te schrijven is het contrast natuurlijk nog veel groter. Hoe het ook zij, of het nou wel of niet vlak voor de intocht van Jeruzalem was, het draait er uiteindelijk om dat er een zo goed mogelijk beeld geschetst wordt van het leven van Jezus. De zondag voor de opstanding bereikt Jezus Jeruzalem. Alle 4 evangeliën vermelden dit. Hij komt binnengereden op een ezel. En vervolgens reinigt Jezus op maandag de tempel. Op dinsdag zijn er een hele hoop achtereenvolgende gebeurtenissen. Jezus wordt in de tempel ondervraagd over zijn gezag. Jezus spreekt in gelijkenissen en confronteert de geestelijke leiders. Er zijn een aantal Grieken die Jezus willen ontmoeten, maar dat verhaal komt alleen in Johannes voor, dus dat komt later nog aan bod. En dan heeft Jezus ook nog een verhaal over de eindtijd. En als laatst lezen we dat op dinsdag Judas besluit om Jezus te verraden. Dan wordt het woensdag. En over deze dag staat eigenlijk niets opgeschreven. Geen van de evangeliën heeft hier ook maar iets over opgeschreven. En de kans is dus groot dat hij in het huis van zijn 3 vrienden verbleef met zijn leerlingen. Op donderdag is de dag van het laatste paasmaal. Jezus spreekt zijn leerlingen toe in de bovenkamer. En vervolgens worstelt Jezus in Getsemane. Jezus verblijft bijna de hele donderdagnacht in de tuin van Getsemane en tenslotte wordt Jezus verraden en gearresteerd. Op vrijdag wordt Jezus berecht door de Joodse en Romeinse leiders en ook nog verloochend door Petrus. En aan het einde van een lange, pijnlijke nacht wordt Jezus in de loop van de vrijdagochtend gekruisigd. Het is rond 1 uur of 3 smiddags als Jezus sterft en het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurt. En dit laatste deel, vanaf de berechting van Pilatus, halverwege de nacht van donderdag op vrijdag, staat beschreven in hoofdstuk 15. Vandaag richten we ons op hoofdstuk 14 en we lezen dus over Maria, de vrouw die Jezus hoofd zalft met mirre. Mirre komt op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. In die tijd was mirre het symbool van lijden en dood. Het feit dat Jezus mirre als geschenk krijgt van de wijzen uit het oosten staat symbool voor het lijden en het sterven van Jezus, hoe klein hij dan ook nog is. Koning Salomo beschrijft mirre in het boek Hooglied, en hier gaat het meer om de vorm van parfum. Vrouwen droegen een bundeltje harde mirre of een aantal druppels mirreolie bij de borsten. Mirre was een middel dat in de tijd van de Bijbel niet alleen als parfum gebruikt werd, maar het werd ook gebruikt voor de behandeling van heel veel kwalen. Het was desinfecterend en werd dus ook vaak gebruikt voor het laten genezen van wonden. Soldaten hadden vroeger ook vaak een flesje mirre bij zich om wonden te reinigen en sneller te laten genezen. Verder werkte mirre ook als verdovend middel. Als Jezus gekruisigd wordt, willen ze hem wijn met bittere mirre te drinken geven. Jezus kiest ervoor om dit niet te drinken. Hij wil helder van geest blijven. De mirre heeft dus 2 verschillende functies. Geneeskrachtig en verdovend en de variant die gebruikt wordt in de vorm van parfum en balsem. Vaak wordt gesproken over dure, pure mirre. Dat het duur was, komt niet doordat de plant zeldzaam was, maar vooral doordat je gemiddeld 15 kilo hars nodig had om 1 liter geurende olie te maken. De mirre, waarmee Maria Jezus hoofd zalft, zou volgens de leerlingen voor 300 zilverstukken verkocht kunnen worden. Natuurlijk heb ik dat ook even uitgezocht, wat dat bedrag dan inhield en wat voor een waarde dat vandaag de dag zou hebben. In die tijd

was het bedrag voor een slaaf 30 zilverstukken. En dat waren 120 daglonen, oftewel ruim 3 maanden loon. Ook Jezus wordt verraden voor 30 zilverstukken. 1 zilverstuk woog tussen de 10 en 13 gram. En vandaag de dag zou 1 zilverstuk ongeveer €4,20 opleveren. De 300 zilverstukken waar nu over gesproken wordt, hadden dus een waarde van ongeveer €1300. Nu kun je dat natuurlijk niet helemaal zo vergelijken, want in die tijd waren dat bijna 1200 daglonen en dat is ruim 3 jaar werk. Wat mag het volgen van Jezus jou kosten? Voor Maria was Jezus het waard. Het maakte haar niet uit dat ze hier jaren voor moest werken om het weer terug te verdienen. Misschien zou ze het nooit meer terug kunnen verdienen. Maar zij was een van de weinigen, misschien wel de enige, die snapte dat Jezus binnenkort zou sterven. Ze bereidden het hoofd van Jezus vast voor op de begrafenis die komen zou. Niet veel later zou Jezus het paasfeest vieren met de leerlingen. Judas zou Jezus uitleveren en Petrus zal hem verloochenen. En morgen gaan we het hebben over alweer de laatste uitzending van het Markusevangelie. We lezen dan gedeeltes uit hoofdstuk 15 en 16. Wil je vast vooruit lezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.

Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.

Jones, Christ Like Walk Ride. We komen langzamerhand aan het einde van de laatste uitzending alweer van dit radioseizoen. Deo van Lente, in september gaat het radio weer beginnen. Dat betekent dat we dus in de maanden juli en in de maand augustus zomerstop hebben. Wat had deze uitzending vanavond allemaal te bieden? De artiest van de maand, Manu. We hebben geluisterd naar drie nummers van hem. Aan het kruis, Grootste Wapen en Glorie aan God. Je hoorde een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Nieuw in de lijst op 5, Jamie McDonald, Ain't No Way. En op nummer 1, Elevation Rhythm met Washed. Verder hebben we natuurlijk vanavond kunnen luisteren naar de maandplaats van juni. Ruben van Twillert en Marien Albracht, Koninkrijk Komen. En vanavond hebben we ook nog kunnen luisteren naar een aflevering van de Bijbelstudieserie Bijbelstart. Waarin we kijken naar het Bijbelboek Marcus. De aflevering van vanavond was getiteld Mirre. En na de zomerstop pakken we deze serie weer op. Heb je in aanleiding van deze uitzending vragen of opmerkingen, dan kun je altijd een e-mail sturen en dat kan naar saltradio@burgfm.nl. Ook Salt Radio te vinden op de social media. Op Facebook is dat facebook.com/saltradio en op Instagram saltradio_burg.fm. En voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot Deo van Lente in september. Slotnummer van vanavond en van het seizoen komt van Brendan Lake. Wij gaan eruit met I'm With You Now. Tot ziens.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
3: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
2: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
4: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
2: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: En onthoud dat heel goed. Als je zometeen lekker je bed induikt en doet je ogen dicht. Je lichaam komt tot rust. Je ziel zal gaan slapen. Maar je geest slaapt nooit. En in jouw geest, daar zit jouw geloof onder andere. En het is altijd goed om de avond te besluiten en de slaap in te gaan door te zeggen van: Heer, mijn geest, het hele wezen van wie ik ben, dat leg ik in uw handen. Laat me dromen, dromen die u mij geeft. En dat wil ik je toewensen. Dat die geest door de Heilige Geest van God in je slaap bezocht wordt. Ik vond het leuk om jullie als visite te hebben. Ik vond het leuk dat jullie hier aanwezig zijn. En wij hebben er echt heel erg van genoten. En ik denk, na zo'n tijdje spelen, dat we maar eens de visite moeten gaan opzoeken. Dus ik wil jullie alvast in ieder geval bedanken dat jullie naar ons hebben geluisterd.
1: Dankjewel.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK.